0: En dat was hem dan hier bij 538. Je hoorde een uur lang Frank Spector in de mix. Volgende week zijn we terug met een nieuwe episode van de State of Trends. Met dan in de studio Ollie James. Fijn weekend. Thank you for tuning in. For more info and news, check us stateoftrends.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance. What's up tomorrow? Het grootste dancefestival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 3 uur.
1: In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En de NPO en Avrotros willen voorlopig nog niet zeggen of Nederland volgend jaar wel weer meedoet met het Songfestival. Ze wachten eerst de evaluatie van de EBU af. Daarna wordt er met de Avrotros gesproken. De NPO feliciteert Bulgarije met het winnen van het Songfestival. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En dit was het nieuws op 538.
2: 538. Afrojack. Radio 538. With Afrojack.
3: What up, what up? Ik ben Afrojack en je luistert naar een nieuwe Jack Radio. Laat me weten wat je vindt op mijn Twitter of op Instagram.

0: Radio. Dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle en raakte niemand gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En dit was het nieuws op 538.
1: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En Iran vertrekt morgen naar Turkije voor een trainingskamp in aanloop naar het WK voetbal. De ploeg doet daar ook de visum aanvragen voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Door de spanning in het Midden-Oosten was er onzekerheid over deelname van Iran aan het WK, maar volgens de Iraanse bond heeft de FIFA laten weten dat het land gewoon welkom is. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En op Rotterdam Centraal is gisteravond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in het toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. Dit was het nieuws op 538.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
6: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
7: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.

0: reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver oei.
16: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Bioderma, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
23: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
22: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
23: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon, hup, de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
15: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
17: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
18: Yes, komt-ie.
19: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
4: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
3: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
19: 538 Nieuws.
20: 7 uur.
21: De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul. Dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boxmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En in Den Haag hebben gisteravond 10 mensen meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Daarmee wil actiegroep de Dolomina's aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. De actie is nodig, zeggen ze, omdat veel mensen zich op straat onveilig voelen. Er komen meer heksennachten. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op 538.
22: Dan 538 verkeer voor je, dan Flitsmeister. Maar naar deze ochtend niks te melden. Mocht je onderweg toch nog wat hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Veilige reis.
23: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
24: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
24: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
27: Hey, bedankt.
26: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
28: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
22: Goedemorgen, het is de zondagochtend van 538 met zometeen Sabrina Carpenter en eerst Alex Wall.

de Carpenter bij 538. Je hoort de Taste. Zo, goedemorgen. Het is de zondagochtend van 538. Ik ben Kilian van Luid, waar Harry Styles gisteren is begonnen aan zijn nieuwste tour. Hij trapte hem gelijk af met 10 shows in de Amsterdam Arena, waar veel kritiek op is. Vooral de hoge prijzen vonden mensen wat van. Gemiddeld was je namelijk €150 kwijt voor een kaartje. Verder waren de lange wachtrijen een punt van kritiek, maar vooral het geluid. Er werd namelijk zoveel gegild in de arena dat niemand het nog fatsoenlijk kon horen. Moet je luisteren.

0: Dat is toch niet normaal meer, man.
1: Je kunt beter naar de bioscoop gaan, toch?
0: Ja, daar krijg je ook nog wat van de film mee. Door al dat gehoest en die krakende zakjes chips en zo. Maar goed, dat kost je maar 30 euro. De hits van 538 om deze zondagochtend lekker mee door te komen. Stom Jeuk komt eraan naar de favorite van Martin Garrix en Ed Sheeran.

geloof jij in spoken? Ik moet je eerlijk bekennen, ik geloof er echt totaal niet in. Ik kijk wel eens van die video's van Haunted Houses, weet je wel. Dan gaan ze zo'n huis naar binnen dringen waar dan spoken zouden zitten. Met van dat meetapparatuur om dan te kijken of ze contact kunnen maken en zo. Ja, ik zou wel een keer mee willen op zo'n expeditie. Ik geloof er namelijk helemaal niks van. Iemand die er eigenlijk ook nooit in geloofde was de man die je zo meteen op 538 gaat horen, The Weeknd. Maar inmiddels gelooft hij er wel in, want hij heeft ooit een keer een huis gekocht in L.A. Daar spookte het 's nachts, zei hij. Hij hoorde voetstappen, hij hoorde deuren dichtslaan en dat soort dingen. En na grondig onderzoek bleek dat huis te zijn gebouwd op een oud kerkhof. En toen zeiden, ja weet je kunt me alles wijsmaken, maar ik geloof er heilig in dat spoken bestaan. Sterker nog, hij vond het zo eng dat hij uiteindelijk het huis zelfs heeft verkocht voor 2 miljoen minder. Hij heeft 2 miljoen verlies gemaakt op dat huis. The Weeknd, Dancing in the Flames, komt eraan. En eerst Medusa.

0: weekend bij 538. Je hoorde Dancing in the Flames. Hey, en zometeen op 538 muziek van een artiest die sinds deze week is toegevoegd aan de Nationale Amerikaanse Erfgoedlijst.
1: Ja.
0: Wie het is hoor je zometeen. Ook Coolio, LV en de nieuwste Sienna Spyro komen eraan. Hey, en mocht je het Nederlandse weer helemaal zat zijn, vanaf aankomende week dit te winnen.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Odido. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
23: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg.
0: Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
23: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
24: Hey, goedemorgen. Het begint bewolkt en fris met af en toe wat regen. Ook vanmiddag blijft dat aanhouden met lokaal zelfs wel wat onweer. Dat wordt vandaag maximaal 16 graden. Als je weer update, door naar de weg met Flitsmeister met een flitser op de A4. Amsterdam-Leiden bij Schiphol 9.0. En de A10 vanaf de Zeeburgertunnel richting Diemen bij Amsterdam opgepast bij 9.8. Exact 19:30, tijd voor de hoofdpunten met Jeroen Hazewinkel.
25: Goedemorgen. Op Saba gaan ze ervan uit dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is, niet meer leeft. Volgens autoriteiten wordt er al 3 dagen naar de man gezocht en moeten we van het ergste uitgaan. Het 70ste Eurovisie Songfestival is voor het eerst gewonnen door Bulgarije. Dara kreeg in Wenen van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e, Roemenië 3e. En tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag meegedaan aan de zogeheten Heksennacht, meldt Hart van Nederland. Actiegroep de Dolomina's wil zo de aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen en LHBTI'ers. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
2: 538, Kilian van Luijt.
24: Yes, goedemorgen. Zometeen Coolio en LV. En dit is eerst Taylor Swift.

Justin en Jack Stel bij 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Daarvoor nog Taylor Swift, die inmiddels gewoon beter in een prijzenkast kan gaan wonen. Het is niet normaal, hè, hoeveel titels, records en prijzen zij allemaal op de naam heeft staan. En daar deze afgelopen week nog eventjes een schepje bovenop. Ze is namelijk met haar album toegevoegd aan de Nationale Amerikaanse Erfgoedlijst. En hiermee komt ze in hetzelfde rijtje te staan als Elton John, Amy Winehouse en Celine Dion, wat op zich best apart is. Aangezien ze allemaal niet uit Amerika komen, dus... Dat laat wel weer mooi zien hoe die Amerikanen eens zichzelf het weer goed toe kunnen eigenen. Door de Taylor Swift en de Fate of Ophelia bij 538. Met zometeen nog de nieuwste Sienna Sparrow. Ook David Guetta en Jennifer Lopez komen eraan. Bij een classic van Coolio en LV, Gangsta's Paradise.

0: Ben je hier ook zo aan toe? Heerlijk op een strand liggen. Een graadje of 20, 25. Je ruikt alleen maar de geur van zonnebrand. En het enige waar je druk over hoeft te maken is... Ga ik nou vanavond naar David Guetta? Of naar Armin van Buuren?
1: De 538 Ibiza Week.
0: Het klinkt misschien een beetje als een vage droom waar je nog half uit moet wakker worden. Maar het is exact wat we gaan doen aan de komende week hier op 538. Je wint namelijk een compleet verzorgde trip naar Ibiza voor twee personen. Inclusief toegang tot Club Ushuaia met David Guetta. En Club Universe om daar te gaan raven met Armin van Buuren. Hoor je aan de komende week de oproep voor vlucht 538... dan moet je bellen naar de studio 0909-3000-538. En kom je dan in de uitzending... dan kun je kansen maken op die heerlijke trip naar Ibiza.

0: en Jennifer Lopez bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. En jullie al vanuit hier met zometeen muziek van Olivia Dean. Ook de nieuwste Bruno Mars komt eraan. En, ja, niet doorvertellen, maar binnen nu en een half uur jouw kans op tickets.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: info op 538.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: maak stack silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
8: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vertrouwd sinds 1999.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost, autotaalglas.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.

0: 538 Nieuws. 8 uur.
1: Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten. En die is volgende maand. En Max Verstappen gaat lekker tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De hele nacht is doorgereden en hij ligt met zijn ploeg aan kop. Vannacht reed Verstappen tussen 3:30 en 4:00 zijn rondjes. Daarna werd hij afgelost door een ploeggenoot. Later in de ochtend stapt hij weer in zijn Mercedes. De finish van de 24-uursrace is om 3:00. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op 538.
2: Kan 538 verkeer voor je op Flitsmeister. Zet me naar Flits op de A4 Amsterdam-Leiden bij Schiphol. Opgepast daar bij 9.0. En de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Loenen 189.7.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
7: Kilian van Luijt. Kun je een klein geheimtje bewaren?

0: Walker bij 538. Je hoorde Heartbreak Melody.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: Hey, 12 juni komt het nieuwe album van Olivia Rodrigo uit. En zoals dat vaker bij artiesten gaat, komen ze met een nieuw album. Dan komen ze ook met een nieuwe tour. Zo ook dus Olivia Rodrigo. Volgend jaar maart staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Wat is het? Zo'n anderhalve week geleden gingen de kaarten in de verkoop. Echt binnen een paar uur stijf uitverkocht. Maar gelukkig is er altijd nog 538. Ik heb hier de laatste kaarten voor je liggen. Wil je daar kans op maken, dan moet je bellen zometeen zodra je de oproep hoort. 0909-30538. Dan gaan we op zoek naar beller 50. Ben je beller nummer 50, dan ben je erbij dus in de Ziggo Dome. En ik kan je een klein geheimje bewaren. Binnen nu en 3 minuten hoor je de oproep. Dus hou je telefoon in de aanslag. Dit is zo.

0: De nieuwste van Alok en Khalid bij 538. Je hoorde Dive Into Me.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: Hey Sanne, wat heb jij met Olivia Rodrigo?
2: Nou, ik persoonlijk niet per se heel veel, maar mijn dochter wel.
0: Ja.
2: En we hebben gisteren al de hele dag geprobeerd te bellen. En we probeerden überhaupt kaartjes al te krijgen, maar dat is helaas mislukt.
0: Ja, dat ging vrij snel, hè, die kaartverkoop.
2: Dat, die had ik even, niet zo scherp op mijn netvlies, zeg maar.
0: Nee, precies.
2: Dus dit was een laatste redmiddel. En aangezien ik nu heel vroeg in de auto alweer zat, dacht ik, ga het gewoon weer proberen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hey, Sanne, hoe uit dat zich thuis bij jullie, dat je dochter fan is? Echt, kun je inmiddels alle teksten al meezingen?
2: Een deel. maar ook, ja, gewoon heel veel. Ze luistert het veel, ze heeft er posters van. Ze is gewoon fan.
0: Oh, wat leuk, ja. Zeg, hoe oud is je dochter?
2: 11.
0: Nou, dan mag je er gaan blij maken, want Sanne, je bent beller 50!
2: Ja! Oh, wat super vet! Heel vet. Oh, die gaat heel blij wakker worden straks.
0: Gefeliciteerd, Sanne. Jij wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoe ga je het haar zo meteen vertellen?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Ga je wachten totdat je weer thuis komt, dat je bent nu onderweg naar je werk?
2: Ja, misschien is dat wel het leukste, hè? Dat ik gewoon vanavond, als ik thuis kom, dat ik er heel blij ga maken. Want ik wil dat wel natuurlijk zien, dat blij koppie.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hoe heet je dochter?
2: Oh, Isa.
0: Veel plezier, Sanne, samen met Isa. Je bent er gewoon bij.
2: Ja, nou, super fijn. Dankjewel. Onwijs bedankt.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo op 538, je hoorde Driver License. En de hele dag dus nog vandaag jouw kans op kaarten voor Olivia Rodrigo. Zometeen aan 9e weer jouw kans.
2: 538 presenteert...
3: Kilian's kansloze kennisquiz.
1: Hey, ik heb hier twee stellingen. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Aan jou de vraag welke waar is, is dat stelling 1. Mieren kunnen niet dood door een val van grote hoogte. Of is stelling 2 waar, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Je kunt het aan me doorgeven via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus is stelling 1 waar, mieren kunnen niet doodgaan door een val van grote hoogte, dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of denk je, nou, stelling 2 is waar, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung, dan heb je stelling 2 door.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het zijn nu vakantiegeld supersaleweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
10: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Heb jij ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
14: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
15: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
16: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18+ speelbewust.
15: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
18: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
15: Yes, komt-ie!
17: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
9: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
20: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
21: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
22: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
1: Goedemorgen, het begint wolkt en fris vandaag met af en toe wat regen. Ook vanmiddag blijft die regen aanhouden met lokaal zelfs kans op wat onweer. En vandaag maximaal 16 graden. Weerupdate door naar de weg met Flitsmeister. Met een flits op de A10 vanaf de Zeeburger tunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.3. En de A16 in de richting van Breda bij Prinsenbeek 58.5. Exact 8:40. Tijd voor de hoofdpunten met Jeroen Hazewinkel.
23: Goedemorgen. Reddingsploegen op Saba denken niet dat ze de Nederlandse wandelaar... die al dagen spoorloos is, nog levend gaan vinden. Ze hebben het nu ook over een bergingsoperatie... en niet meer over een reddingsactie. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. De politie is op zoek naar de waarschijnlijk zwaar beschadigde auto. En nu het Songfestival er weer op zit... willen Afro Tros en de NPO nog niks kwijt... over een eventuele Nederlandse deelname volgend jaar. Eerst deze editie maar eens evalueren, zeggen ze. Gisteravond ging Bulgarije er met de winst vandoor. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
1: 538! Kilian van Luit. Met zometeen het antwoord op Kilian's kans.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mieren kunnen niet doodgaan door een val van grote hoogte. Of is stelling 2 waar, denk je? Mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Welke is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed? Kun je kans maken.

0: van Everjack en Sia bij 538. Je hoorde Awake Tonight.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Mieren kunnen niet dood door een val van grote hoogte. Of denk je dat stelling 2 waar is? Mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Dat doen we in Kilian's kansloze kennisquiz. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En ik ga hem spelen met Sandra. Sandra, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Hoeveel kilometer heb jij inmiddels al in de benen?
3: 15.
0: 15, zo. Je bent hard aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. Hoeveel kilometer staat er überhaupt op de planning vandaag?
3: 25.
0: Hoe lang doe je daarover?
3: Ongeveer 4 tot 5 uur.
0: Jeetje.
3: Als ik een beetje doorloop dan, en dan reken ik de pauzes niet mee. Ga ik even pauzeren, ja, dan wordt het wat langer.
0: En hoe zit het, hoe zit het pauzeren bij jou eruit? Moet je dan helemaal blaren prikken en zo?
3: Nee, ik heb nooit geen blaren. Nooit.
0: Oh, dat komt omdat je natuurlijk zoveel traint.
3: Jawel, maar ik heb ook een keer samen met iemand gelopen. En dat was heel sneu. Die had altijd blaren. Die is er ook mee gestopt.
0: Ach.
3: Want ja, ik heb samen nog geen gevoelige voeten.
0: Nou, fijn toch?
3: Ja, precies.
0: Toch een keer iets fijn als een keer iets niet gevoelig is, hè?
3: Ja, het gaat gewoon. Ik heb eigenlijk nooit blaren. Ik heb nooit op die EHBO-post gezeten. En respect hoor voor die mensen die dat doen.
0: Ja.
3: Dus Maar ik heb daar geluk mee.
0: We kunnen dus stellen, de trainingen gaan goed.
3: De trainingen gaan goed, ja.
0: Nou, nog kijken of je ook het goede antwoord hebt. Stelling 1 was, mieren kunnen niet dood door een val van grote hoogte. En stelling 2 was, mensen met een iPhone hebben minder vaak een bril dan mensen met een Samsung. Welke is waar, denk je, Sandra?
3: Ik hoop 1.
0: Je hoopt 1, en waarom?
3: Nou, omdat ik iedere keer discussies heb met mijn man, die heeft een iPhone en ik een Samsung. En hij zegt dat iPhone beter is. Nou, ik kan gewoon veel handiger omgaan met een Samsung, maar dat wil hij niet aan geloven.
0: Oké. Okay. Nou, Sandra, je hebt het hartstikke goed.
3: Top.
0: Ja, waar een mens natuurlijk zwaar is en luchtweerstand weinig invloed heeft, vallen wij natuurlijk vrij snel, waardoor we dat vaak niet overleven. Is het meer natuurlijk heel licht, waardoor ze helemaal geen snelheid opbouwen. En omdat ze dan ook een keer zo klein zijn, hebben ze helemaal geen last van de luchtweerstand. Waardoor ze nooit sneller dan een papiertje naar beneden zullen vallen.
3: Nou, kan ik weer een beetje.
0: Ja, en daardoor overleven ze altijd zo'n val. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, Sandra, de discussie iPhone of Samsung, dat ga je bij mij ook niet aan, want iPhone vind ik toch altijd beter.
3: Nou, ik vind het een moeilijk apparaat en ik heb al jaren Samsung, gaat heerlijk.
0: Hey Sandra, veel plezier nog, wandel ze nog eventjes.
3: Dankjewel.
0: Het zijn de eerste van 538 met Timbaland en Taylor Swift.

0: met Jordan, The Way I Are. En zometeen aan 9 het beste van Evers & Co. met Gerard Joling te gast. En ja, je raadt nooit wat hij doet voor zijn optredens. Je hoort het zo naar 9.
1: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
2: When I land my best punch, you will go down.
1: 23 mei, alleen te zien op De Zone.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen, live your dreams.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
8: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
11: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
13: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Op zoek naar een zanger voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: 538 Nieuws.
21: 9 uur.
22: In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan, is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat een man die voor defensie werkt nog leeft, is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de puin van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En het gaat tot nu toe goed met Max Verstappen en zijn raceteam bij de 24 uur van de Nürburgring. Met nog 6 uur te gaan rijden ze aan kop. Vannacht reed Max al 2 uur in zijn Mercedes en straks neemt hij het stuur weer over van een ploeggenoot. De verwachting is dat hij dan 2 uur lang rijdt. De race duurt tot 3 uur vanmiddag. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op 538.
23: Nou, ik kan je melden dat Max Verstappen ondertussen al in die auto zit. En over auto's gesproken, dit is 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel een snelheidscontrole. Die geldt niet voor Max Verstappen. Misschien wel voor jou als je rijdt op de A8 Beverwijk richting Amsterdam. Opgepast bij 3.4.
24: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
25: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
26: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
28: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
29: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
23: En goedemorgen met het beste van Evers & Co. Ook somber hoor je zo meteen naar

0: Doors en Blessings bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Wat doet Gerard Joling voordat hij gaat optreden, omdat hij denkt dat zijn stem daar beter van wordt? Je hoort het deze week in Evers en Co. Edwin Evers, iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538. En deze week dus bij hem in de studio. Gerard Joling! Nou ja, wat een bizar, Gerard.
2: Ja, het is het of het applaus niet ophoudt. Het is zelfs in de studio was. Ja,
0: het volk schreeuwt om jou, zoals je zelf altijd zegt in ieder geval.
2: Nou, ik doe mijn best, maar...
0: Ja, dat is wel zo.
2: Ja, het is natuurlijk wel zo.
0: Hoe is het, Gerard?
2: Ja. Ja, supergoed. Ik ben...
0: Heb je een goede week gehad?
2: Ja, ik had gisteravond nog twee onwijs leuke festivals waar ik mocht staan.
0: Oh.
2: En het was wel best ver, maar super gaaf. En ja, nu ben ik hier en ik vind het altijd gezellig.
0: En jij was ook bij MK Marina van de week, toch?
2: Ik ben ook nog bij, die werd 85. Ik kreeg een box uitgereikt door Universal.
0: Ja.
2: En die mocht ik uitreiken. En uiteraard had ik 85 rozen voor hem mee. En dat was weer een hartstikke... Maar ik moet wel zeggen, ik ben via de achterrug gekomen. Ik heb uitgereikt en weer weg. Want ik had nog een paar dingen te doen. Dus ik heb van het feestje niet zo van me meegekregen.
0: Want je kent jezelf, bedoel je?
2: Ik ken mezelf. Ik ben gaan als laatste, rol ik daar weer uit.
0: Ja, heerlijk toch?
2: En ik drink alles door elkaar. Rode wijn, bako, jong nevertje en een...
0: Jägermeister.
2: Oh, dat vind ik ook zo lekker, zeg.
0: Jägermeister, hè? Oh. Ja, serieus?
2: Nou, ik moet je zeggen, ik heb vaak... Ik drink nooit voor een optreden. Maar op het moment dat ik dan wel eens denk... God, ik heb een kikker in mijn keel, 3 of 4 liedjes. Die heb ik vaak, hoor.
0: Ja.
2: En nou, die laat ik zitten, die zing beter dan zitten, dat ik je vertel. Dan neem ik even een Jägermeistertje. En dan is het net of het een beetje losbrandt. Ja, ja. Ik weet niet wat het is. Maar ik moet je eigenlijk zeggen dat ik, als ik 2 van die drankjes op heb... dat ik beter zing. Dus heeft iemand een Jägermeistertje hier?
0: Ja, maar je hoeft niet te zingen.
2: Oh, nee.
0: Maar als jij
2: Jägermeister... Nou, doe dan maar een wit wijntje.
0: Nee, maar snap je. Eens even. Ja, nee, ik snap helemaal wat je bedoelt.
2: Het verzacht wel eens een beetje. De
0: boel. Ja. En je hebt ook dan zelf vaak het idee dat je beter zingt. Dat is het ook.
2: Ja, maar dat is natuurlijk niet altijd zo.
0: Nee, dat is niet altijd zo. Ja. Waar ben je druk mee op dit moment, Gerard?
2: Nou, het zal ik je zeggen. Ik heb een album klaarleggen.
0: Een album?
2: Ja, ik weet helemaal niet wanneer we uit gaan komen. Geen tijd voor, hoor ik net van mijn manager. Nee, als jij met je hol in Spanje zit, heb je er geen tijd voor.
0: Zit Wino veel in Spanje?
2: Ach, man.
0: Maar want hij heeft een huis in Spanje, of?
2: Ja. Nou, ik heb het gezien. Het is net een berghut, dus het maakt niet uit.
0: Heb jij geen lamme hand? Want je zit de hele dag met die camera in je hand, toch? Of niet? Of valt het wel mee?
3: Nou ja, we moeten hem een beetje volgen. Want anders is het niet meer terug te draaien, kijken wat er allemaal gebeurd is.
0: Nee, dat is ook zo. Als je die vastlegt, dan geloof je niet wat er allemaal gebeurd is. Dat is het
2: heel veel. Want ik roep nog wel eens wat en zeg je, nou, dat kan hij nooit gezegd hebben.
0: En dan kijk je het even terug, ja.
2: Kijk ik terug en dan schrik ik ook wel eens van mezelf.
0: Maar, want ik kom er nu nou, komt er nu... Ja, nee, dat snap ik. Als je wel eens van jezelf schrikt.
2: Nee, dat is echt waar. En het is het ergste eigenlijk als ik dan zeg maar in licht beschonken toestand ben. Want dan word ik nogal vrij.
0: Ja.
2: En dan denk ik eens, ja, verdomme, dat had ik nog verdomme eigenlijk niet moeten doen.
0: Ja, maar goed.
2: Maar het is altijd net even te laat.
0: Ja, dat is dan weer. Maar komt er nou een wel of geen derde seizoen van...
2: Nou, ik ga je vertellen. Volgende week zit mijn manager bij RTL en dan horen we allemaal wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee. En als je het mij vraagt, zou je het willen? Ik weet niet, dat kan toch bijna niet. Iedereen komt met een real life
0: show. Ja, nou, ik hoorde jou ook ergens zeggen van, nou, het is wel klaar nu. Maar ik zeg net voor de gein, het volk schreeuwt erom. Maar de kijkcijfers waren gigantisch, toch?
2: Die waren gigantisch. Maar het gaat mij dan meer om het feit, als er dan zoveel is op dat gebied. Want RTL heeft natuurlijk ook de Meilandjes, die hebben voor 3 jaar getekend. Daar hebben we de Vrogers op 5, hoor ik. We hebben nog de Roelvinkjes op Videoland. Frans Bauer, Patricia Pai.
0: Ja, maar jij bent de kijkcijferknaller.
2: Dat hoop je dat ook zo blijft.
0: Dat maakt het voor Wino allemaal wel wat makkelijker. Toch,
2: ja,
0: Wino?
2: Nee. Financieel gezien.
0: Want je kan gewoon op tafel leggen wat je wil.
3: En als de hele moeite door.
0: Ze kunnen geen nee zeggen, Wino. Ze kunnen gewoon geen nee zeggen.
2: Ik moet je zeggen, als het nou gaat... Want dan zeggen mensen, ja, maar valt het dan niet weer in hetzelfde? Nou, ik heb mijn agenda gezien. Er zijn zoveel bizarre leuke dingen dat ik kreeg. Ik denk, ja, dat hebben we nog helemaal niet nergens gezien. Ook niet bij anderen.
0: Nee.
2: Dus wat dat betreft zou het kunnen. En ik sta er zeker niet onwelwillend tegenover. Want het maakt mij niet uit. Camera's die zijn zo groot als je hand. Je hebt niet eens erg meer als je ergens binnenkomt.
0: Nee, dat is waar. Daar.
2: Dus je kan overal keer dat dingetje neerzetten en zien wel of het leuk is.
4: Je kan toch ook zo'n camerabril opzetten?
2: Dat heb ik ook gezien. Maar dat kan alleen met een zorgbril, heb ik vernomen.
4: Ja, dat klopt. Dat klopt.
2: Dan wordt het wel heel intiem, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dus straks vergeet je hem af te zetten. Dat moet je niet hebben.
1: Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur.

0: Michael Jackson en They Don't Care About Us bij 538 in het beste van Evers & Co. Meer hoogtepunten van Edwin Evers hoor je zo meteen. En ja, zondag, het is toch een beetje regenachtig begonnen deze ochtend. Maar geen paniek, jij wint vanaf morgenochtend een reis naar de zon. Hoe? Dat hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Wat is nog logisch als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel? Nou, daar krijg ik nergens meer voor op. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het feministisch platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
1: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel 750 euro extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: Op zoek naar een spreker voor een klantendag? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Dat gaan we vieren.

0: zwart, stack, silver, oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: 538. Marnix Westhuis.
10: Met Armin van Buuren en Chess Special. Zometeen naar Harry Styles.

0: 538 met Armin van Buuren en Chef Special.
1: De 538 Ibiza Week.
0: Over Armin gesproken. Hij heeft je uitgenodigd om hem live te komen zien in Club Universe op Ibiza. En dat niet alleen, ook David Guetta heeft even gevraagd of je bij hem wil langskomen. Maar dan in Ushuaia. Dat klinkt vet, toch? Jij kan het vanaf morgenochtend 6 uur winnen bij 538. Dan start namelijk de Ibiza Week. Een hele week lang jouw kans op een trip voor twee naar het partyeiland van de wereld, Ibiza. Inclusief vlucht en verblijf. Het enige wat je zelf hoeft in te pakken is je zonnebrand. En je wint het vanaf morgenochtend 6 uur bij 538.

538 in het beste van Evers & Co. Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538. En in Evers & Co. daar spelen ze al een tijdje een spel waarin je kunt raden wie je hoort lallen. En heb je het juiste antwoord, dan pak je de prijzenpot. Deze week staat het al

0: Oké, we willen graag weten van wie de stem is. Dus wie is de lallig? Dus niet wat is het liedje, dat is nou inmiddels wel bekend. Want we spelen dit inmiddels al bijna zo lang als het programma loopt, zou je zeggen.
1: Zo.
0: Maar de vraag is dus, wie is dit?

0: Ja. Ik zou toch zeggen, dat herken je toch wel, maar...
1: 64 namen zijn er inmiddels al genoemd die het niet zijn. Kijk even op de website, daar staan die foute namen. Zou zonde zijn als je in de uitzending komt en je noemt is het Guus Meeuwis bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is dan van 5 geweest natuurlijk. Marloes, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Evers.
0: Ja, goedemiddag.
2: Mijn batterij is wel bijna leeg.
0: Oh, dat geeft niks, dan doen we het even snel, hè. Waar bel je vandaan? Maar
2: ik bel vanuit Amsterdam, samen met mijn vriendin.
0: Ja, wat leuk. Hoe is het in Amsterdam vandaag?
2: Ja, gezellig. Lekker druk.
0: Kijken of we die batterij leeg kunnen krijgen. Ja, is leuk. Is lekker druk. En dan, waar zit je precies in Amsterdam?
2: Ik zit nu even bij de Burger King, vlakbij de Rockin.
0: Oh, even lekker lunchen.
2: Ja.
0: Heerlijk. Dan ga je zo lekker lunchen, hè? Lekker met een toastje erbij dus. En dan ga je verder nog wat doen in Amsterdam vandaag? Of,
2: Ik ben bij de Bond Amsterdam geweest. Dus daar ben ik een beetje shoppen en
0: heb je nog
2: bij
0: wat kunnen...
2: een ander winkeltje.
0: Heb je nog wat kunnen vinden? Of moet je straks weer terug naar de eerste winkel waar je was?
2: Nee. Ik heb zeker wat gevonden, ja. Goed.
0: En wat heb je gekocht, als ik vragen mag?
2: Ik heb een blond mok gekocht en lepels met hondjes.
0: Lepels met hondjes?
2: Ja, hondenhoofdjes erop.
0: Oh, wat leuk. Je bent honden... Ja, anders doe je dat natuurlijk niet.
2: Nee.
0: Nee, dat is
2: maar
0: ook zo.
2: Mijn batterij is wel bijna leeg, hè?
0: Oh, dat is jammer. Oh, ja,
3: hoe gaat het verder met je?
4: Ja, hoe is het weer?
0: Wie is de laller? Kom op.
2: Toon Hermans.
4: Toon Hermans.
3: Hij is dood, toch?
2: Ja.
0: Ja, dat hoop ik. Nou ja. Nee, het is... Het is niet Toon Hermans. Sorry, Marloes. Het is niet Toon Hermans. Het is niet goed.
2: Niet Toon Hermans.
0: Het is niet Toon Hermans. Nee, je wist het zeker?
2: Ja, ik wist het zeker. Dat hij met Brigitte Kaandorp hebt meegezongen.
0: Oh ja.
4: Nee, dat was Herman Vinkers.
3: Dat was toch Herman Vinkers?
2: Oh, Herman Vinkers! Oh,
0: maar het maakt niet uit, die is het ook niet. Maar Loes, ik vond het geweldig om je even in de uitzending te... Ik hoop dat je nog lekker gaat winkelen in Amsterdam. Maak er een mooie middag van. Dank je wel voor het bellen.
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Doei.
2: Doeg.
4: Geweldig.
0: Toon Hermans. Die is al 20 jaar dood.
3: Ja, nou, we spelen het ook al heel lang, hè?
0: Ja, klopt het wel. Oké, ik heb Annemarie aan de telefoon.
5: Hi, goedemiddag.
0: Hey, Annemarie, goedemiddag.
5: Hallo.
0: Welkom in dit Radio Feuilleton. Waar bel je vandaan?
5: Nieuw-Vennep.
0: Nieuw-Vennep, oké.
5: Ja, ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd... Wie denk jij? Wim Kan? Wim Kan?
5: Het zou wel een mooie zijn, maar ik denk Frank de Boer.
0: Frank de Boer? En hoe kom je daar dan bij?
5: Ja, dat heb ik al sinds de eerste lal die ik heb gehoord. Maar,
0: sinds de eerste lal? Maar toen dacht je, ja, voor die paar honderd euro bel ik niet.
5: Dat dacht ik, ja.
0: Dit
5: vond ik een mooi bedrag.
0: Ja, dat is ook zo. En het is Frank de Boer! Ja. Oh. Het is zo! Het is Frank de Boer! Jeetje! Dames en heren, het antwoord is goed geraden! Nou, en dat op zijn verjaardag!
4: Ja.
5: Nou, het is wat.
0: Ja, het is ongelooflijk. Gefeliciteerd, je wint 2700 euro!
5: Nou, dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft.
5: Ja. En mooie vrijdagmiddag.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Goeiedag, zeg hij. Hallo.
4: En het grappige was, de vorige laller die we hiervoor hadden, dat was
0: Ronald de Boer. Dus wij dachten, we doen Frank, dat weten ze meteen.
4: Ja.
0: Maar ik had Frank vorige week een keer al op de app, of ze waren hier natuurlijk ook pas nog. Ik zeg, je bent nog steeds niet geraden. Hij zegt,
6: ik was al lang vergeten dat ik dat gedaan heb.
0: hij wist het niet meer. Maar even kijken of we het antwoord ook hebben.
7: Dit was natuurlijk Gloria Gaynor. Met I Will Survive. Met in de hoofdrol Frank de Boer.
0: Ja! Hij was wel trots, want er werd al van alles genoemd. Guus Meeuwis werd genoemd. Allerlei geweldige zangers werden genoemd. Dus hij dacht van nou, misschien kan er nog een nieuwe carrière beginnen.
5: Ja.
0: Maar helemaal goed. Gefeliciteerd Annemarie, het is Frank de Boer. Je krijgt 2700 euro.
5: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. Ik wens jou een
5: fijne dag.
0: Mooi weekend en een fijne dag. Dankjewel hè.
5: Gaat zeker lukken.
0: Doei doei. Bye, bye. Nou.
4: Nee hè.
0: Godverdorie, ik ben ook nog aan het werk van de week. Dan moet er een nieuwe...

0: Song bij 538 in het beste van Evers en Co. Meer hoogtepunten hoor je zometeen. En ook jouw kans op tickets voor deze meid.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bed strikt.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
18: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
19: En niet bij mij, tv is te klein.
20: En ik heb geen barbecue.
21: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
22: Oh! Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
23: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
25: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
26: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
27: 538 Nieuws.
28: 10 uur.
29: Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wat gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij.
0: De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boot en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boxmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En Max Verstappen zit weer achter het stuur van de Mercedes bij de 24 uur van de Nürburgring. Zijn team ligt met nog 5 uur te rijden op kop. De verwachting is dat Max nog een uur racet en dan wordt afgelost door een teamgenoot. Hij kan meedoen aan de 24-uursrace omdat dit weekend niet gereden wordt in de Formule 1. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens 10 minuten. A16 Antwerpen richting Breda bij Breda door een ongeval 14 minuten. En de A58 Tilburg richting Bergen op Zoom ook bij Breda 14 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op deze zondagochtend op je snelheid. Oppassen A6 Emmeloord richting Jouren bij 282.8. A7 Den Oever richting Bolsward bij 71.7. En de A28 ook oppassen Meppel richting Zwolle bij 111.8.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
7: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
27: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
16: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
1: En goedemorgen met de beste hits voor je zondagochtend en de hoogtepunten uit Evers & Co. Corona.

538 met Max en Annie Grammer. The Thing I Love in het beste van Evers en Co. Gerard Joling deze week in de studio. Zou Gerard Joling een waarzegger kunnen worden? Hij heeft namelijk voorspeld wie er zou winnen op het Songfestival. Maar of hij het juiste antwoord had, dat hoor je zo meteen naar Katy Perry.

0: Shakira en Zoo bij 538.
1: Het beste
2: van Evers & Co.
0: Je start je weekend iedere vrijdagmiddag om 14:00 samen met Edwin Evers bij 538. Evers & Co. Deze week bij hem in de studio Gerard Joling. En ze blikken vooruit op het Songfestival. Dat was natuurlijk gisteravond, maar dat wisten zij op vrijdag natuurlijk helemaal niet. Ze hebben een voorspelling gedaan. Wie zouden volgens hun het Songfestival winnen? Het Songfestival heb je niet gevolgd?
3: Nee, ik heb wat stukjes gezien. En ja, dat komt natuurlijk ook omdat Nederland niet meedoet. En ik vind dat een hele kwalijke zaak.
0: Ja, ja vind je dat we mee hadden moeten doen?
3: Ja, muziek verbindt, jongens. Maar wij kunnen toch geen, wij zijn toch allemaal geen wereldverbeterers. Wij kunnen dat toch niet veranderen.
0: Nee.
3: En wat je er ook over denkt, ik vind het heel zwak van de aanvullende tros. Maar wie ben ik?
0: Ja, nou, zo ja. Zit ook. Ieder vindt er het zijn ervan. Maar ja, het is altijd weer, goed, altijd weer goed voor een discussie. Of,
3: maar ja, dan wel even goed mensen erheen sturen om ja. Te becommentariseren. En ik moet zeggen dat Jeroen Kijker en Vechten met die jongen van NOS dat hartstikke goed doen.
0: Ja.
3: Wat ik gehoord heb dan. En dan denk ik van, ik vind het gewoon jammer. Ik vind het een gemiste kans.
0: Maar ik vind het lastige bij dit soort dingen altijd van wanneer. Het was ook met dan zo'n boycott bijvoorbeeld met Marco, weet je wel. Ja, wanneer kan je het dan weer wel draaien? Ja. Of wanneer kan je dan nu weer wel met het Songfestival mee gaan doen? Kan je dan volgend jaar meedoen? Maar de reden waarom je nu niet meedoet, die is volgend jaar niet weg namelijk.
4: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Dat is lastig, hè?
4: Ja, dat is heel lastig.
3: Moeilijk.
0: Zullen we even naar de muziek gaan luisteren?
3: Lekker.
0: Dan? Want, Kobus heeft even gekeken wat bij de bookmakers. Ik dacht dat Finland staat hoog, hè?
4: Ja, voor, even een stukje horen hoe die
0: klinkt. Even een stukje van Finland, ja. Ja, en wat heb je nog meer?

0: deze, nou.
1: Dit is Finland.
0: Ja. Er komt zo'n viool bij.
1: Ja, oh, dat scheelt. Het
0: zal wel de tweede viool zijn.
1: Als een motor de straatstop blijft hangen.
0: Oh.
1: Oh ja, dat is,
0: oh, dat is mooi. Slim. Live gespeeld, die viool ook.
1: Ja, dan moet je niet alles geloven wat ze zeggen.
0: Nee, dat is, schijnt zo te zijn.
1: Maar dit zijn, ik weet niet hoeveel violen dit, hè. Oh. Oké, Finland gehoord. We hebben nog meer. Wat komt er nog meer?
0: Griekenland bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een heel raar. Die gozer die leest volgens mij de menukaart voor. Moet je ik weet.
0: Hoor je wat hij zei?
1: Ja.
0: Escargo.
1: Vreselijk. Ja, echt, het is gewoon.
0: Verto, inderdaad.
1: Ja, ja, te gek. ik word hier heel nerveus van. Jij?
2: Ik word er bloednerveus van. Ik ga even een oxycipam halen.
1: Oxycipam. Wat heb je nog meer?
0: Denemarken bijvoorbeeld.
1: Denemarken, ja. Maar ligt het aan mij? Het lijkt toch allemaal op elkaar? Allemaal
0: ja, dat lijkt allemaal op elkaar.
2: Allemaal op euforia.
0: Ja.
1: Ja.
2: Maar ja, er zit wel in ieder geval lijn in en een mooie zanger. Ze zingt goed wel, persoonlijk.
1: Ja, dit was Denemarken.
0: Dit was Denemarken,
1: oké,
0: ja.
1: Wat hebben we nog?
0: Dan hebben we nog Australië.
1: Ja, Delta Goodrum. Zij gaat winnen. Mooie stem, hoor.
2: Mooie meid ook, zeg.
1: Dank u wel.
2: Voor het wijntje.
0: Goed gezongen.
1: Oh ja. Ja, dit is de plaat, toch?
2: Dit wordt hem.
1: Speel nog piano ook, hè?

0: Ik wist niet dat ik ook meedeed.
1: Kan jij ook?
0: Ja, mijn gemak.
2: Ik heb genoeg gehoord. Zo.
0: Ik vind het wel mooi dit. Maar de Frans, die taal bekt altijd lekker.
2: Ja, dat is als je het kan wel, ja.
0: Nou, ja, zeker.
2: Als je het Frans kan, dan is het natuurlijk. Maar waar het nu het hele Songfestival zo over onder vuur ligt, Israël, die hebben ook een heel goed liedje namelijk.
3: Oh, die heb ik dan toevallig mee.
2: Nee, dat maakt niet uit, maar het zou me ook nog niet verbazen als die echt hoog gaan eindigen.
3: Ja, dan zitten we volgend jaar in Tel Aviv.
2: Ja, dat, nou, en wat doen we dan?
3: Dan gaan we niet.
2: Dat is, nou, dan moeten we maar eens even. Dat wordt allemaal nog ingewikkeld.
0: Dan moet je in ieder geval wel een kogelfreffes meenemen.

0: Drop It bij 538 in het beste van Evers & Co. En hou je radio goed in de gaten. Want binnen nu en 6 minuten jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
9: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Vliegtickets.nl.
13: Vertrouwd sinds 1999.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
20: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op moneytown.nl.
0: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt.

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga naar Olivia Rodrigo.
3: Live in de Ziggo Dome.
2: Bel nu 0909-30538.
4: 538. Marnix Westhuis.
5: Succes met bellen. We gaan op zoek naar beller 8.

0: Brandy en Monica, The Boy Is Mine bij 538.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: 2027, het duurt nog even voordat het zover is. Maar toch kun je nu alvast je agenda blokkeren voor volgend jaar maart. Dan staat Olivia Rodrigo namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vandaag nog, jouw kans op die tickets. Hoor je de oproep, bel je 0909-3000-538. We zijn op zoek naar beller 68. Als je dit hoort, zeg eens je naam.
2: Hi, met Christina.
0: Christina, goedemorgen, met Marnix.
2: Hallo.

0: Hoi.
1: Wat zie jij nu om je heen, Christina?
0: Ja, een beetje druilige dag, buiten.
1: En hoe ziet het er binnen uit? Wat ben je aan het doen?
0: Het ontbijt aan het opruimen. We hebben net havermout pancakes gegeten.
1: Heerlijk zeg.
0: Ja,
1: hoe lang is het voor jou reizen naar de Ziggo Dome, Christina?
0: Een uurtje.
1: Een uurtje. En hoe zou jij de tijd doden als je daar naartoe gaat?
0: Natuurlijk muziek luisteren van Olivia Rodrigo.
1: Dat is volgens jou het allerbeste medicijn tegen het wachten?
0: Ja hoor, dat doet het heel goed.
1: Hey, zoals je weet, we zijn op zoek naar Bella 68. Stel je voor, jij zou dat zijn. Hoe zou dat dan klinken?
0: Hoe zou dat klinken? Yay!
1: Nou, bij deze. Christina, je bent Bella 68! Gefeliciteerd! Jij wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.
0: Geweldig! Wow!
1: Ga die playlist maar alvast maken. Want je gaat er volgend jaar heen, dan ben je een uur onderweg.
0: Ja, super!
1: Hele fijne zondag gewenst en heel veel plezier volgend jaar bij Olivia Rodrigo.
0: Gaat zeker lukken, dankjewel!
1: En we gaan het nieuws nu voor je draaien. Dit is Drop Dead.

0: Lopez en David Guetta.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Vrijdagmiddag, 2 uur. Dan start de gezelligste vrijmibo van Nederland. Evers en Co. met Edwin Evers bij 538. Deze week in de studio Gerard Joling. Dat is altijd gezellig. Maar ook nieuwe muziek van Nick Schilder.
2: Goedemiddag, jongens.
0: Hallo, Nick.
2: Hey, hallo.
0: Hoe is het?
2: Het is goed.
0: Ja.
2: Met jullie ook?
0: Heel goed.
2: Gezellige uitzending, zie ik.
0: Nou, dit is...
2: Gerard, ik zat gisteren de soap nog terug te kijken met mijn vader en moeder.
3: Oh, wat leuk.
2: Mijn moeder vond dat je een heel mooi gebit hebt.
3: Oh, ja. Was dat het enige? Of...
0: Het is ongelooflijk.
3: Goed. Het is toch een compliment? Het is een compliment.
0: Ja, het is een compliment. Die kan je gewoon in je zak steken.
3: Ik heb ze ook doodgebleekt, hoor.
0: Is dat een ralkleur wat jij hebt?
3: Dit is de ene witste. Nee, ja, ik moet het trouwens weer opnieuw laten doen.
0: Ja, heb je er al zo'n flyer bij, dat je kleuren kan kiezen? Of hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou, ik doe dat eigenlijk altijd met een briefje van 50 euro. En dan kijk ik en dan zie ik het geluid.
0: Dan zet je het naast.
3: Watermerk, ja. Nou, zo kan niet van weer.
0: Nick, maar,
2: Wat, ik heb zelf ook wel eens gedaan.
0: Ja. Oh, ja. Nou, niet alleen je tanden zo te zien.
2: Nee, ja, haar ook.
3: Maar heb je haar nou even zonder door? Is dat echt grijze haar of is dat echt geverfd?
2: Nee, het was een challenge voor een andere radiozender in december voor Oud Doel. Je kent het wel.
0: Echt waar?
2: Toen werd ik uitgedaagd en ik dacht op een gegeven moment, joh, het wordt zo lente en zomer. Leuk, even wat anders.
3: Nou, het is een staartje zeer sexy.
0: Nee, staat je absoluut goed.
2: Dank je.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar jij hebt eigenlijk heb je wel ontzettend hekel aan het gelul voordat je moet zingen.
2: Ja, snap ik.
0: Dat is toch zo of niet?
2: Nou, meestal artiesten vinden dat best lastig om te schakelen.
0: Ik snap dat ook, ik snap dat ook.
2: Het hoort er ook een beetje bij. Hè?
0: Dat is ook zo, ja. Wil je dan nu even een moment van stilte of zeg je van nou, we gaan er gewoon knallen?
2: Even 2 minuten inderdaad.
0: Nee.
2: Nee, het is, ik kan wel nu overgaan tot zingen.
0: Ja, maar laten we het dan even over de muziek hebben natuurlijk, Nick, want je hebt een nieuwe single uit.
2: Klopt, inderdaad.
0: Ja, zeg maar.
2: Nou, het nummer Cold en het gaat erover, want laat ik er niet een al te lang verhaal van maken.

0: maken. Maar dit nummer gaat over het feit, we hebben steeds meer middelen tot onze beschikking om verbinding te maken met elkaar. Dus in technologie en telefoons, et cetera. Maar we worden ook steeds eenzamer en er is ook steeds meer afstand. En daar gaat het nummer Cold over. Dus When Did It Get So Cold? Daar gaat het over.
1: Nou, dan gaan we nu gewoon naar luisteren. Laten we doen. Live in Evenseco. Nick Schilder, dit is Cold. Dankjewel.

0: Mike Schilder! Heerlijk liedje zeg.
1: Thanks, dankjewel.
0: Relax, relax nu.
1: Komt goed.
2: Zo mooi gezongen. Mooi gezongen.
0: Ja, goed gezongen.
2: En niet zo'n makkelijk liedje om te zingen dit.
0: Nee.
2: Als ik nou dit hoor, Nick, dan denk ik ook... wat een gemiste kans dat we dit jaar niet meedoen met Songfest. Dit had een uitgelezen topnummer. Dat je zeker bij de top 5 gekomen. Wordt dit mooi gezongen, mooi geproduceerd... commercieel, maar ook prachtig gedaan.
1: Dank
2: kan
1: je
2: anders zeggen. En het is geen makkelijk liedje om te zingen. Tenminste, als ik het zou...
1: Ja, jij bent ook gewend aan hoge partijen, toch?
2: Ja, ja, maar het is...
0: Ik ga even bezig, jongens. Ik
1: neem me kwalijk. Evers & Co.

0: Juarez bij 538. Met toch nog een paar zonnestralen door je speakers op deze zondagochtend. Het beste van Evers en Co. Zometeen met meer hoogtepunten. En ook Loenis, Maalsmit en Nile Horn. Hoor je zo.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
10: Yes, komt-ie!
0: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt en win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
11: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Op zoek naar een brassband voor je zomerfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
18: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen.
1: Deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
22: 538 Nieuws.
23: 11 uur.
24: Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wad bij Ameland. De wadlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat hem bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim 1 miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En een grote transfer in de voetbalwereld. Chelsea heeft Xabi Alonso aangetrokken als nieuwe trainer. Hij heeft een contract getekend voor 4 jaar en begint er in juli. Begin dit jaar vertrok hij bij Real Madrid. Hij was daar binnengehaald als grote man, maar kon na een half jaar alweer vertrekken. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. Dit was het nieuws op 538.
25: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Duitse grens 7 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 5 minuten. A12 Arnhem richting Oberhausen ook bij de grens 18 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen ook bij de grens 9 minuten vertraging. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen A2 Echt richting Maastricht 230,7. A6 Emmeloord richting Jouren 282,8. A7 Den Hoever richting Bolzwart bij 71,7. En ook oppassen op de A22 Velsen richting Beverwijk bij 9,4.
26: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
27: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
28: Dat is een zonnig prijsje.
27: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
29: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
27: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
30: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
31: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
25: En goedemorgen met het beste van Evers & Co. Ook Miles Smith, Nile Horan, hoor je zometeen naar Lunis.

Will Smith en Nylauren. Jordan Drive Safe bij 538 in het beste van Evers & Co. Gerard Joling en Nick Schilder zijn allebei jaloers op iets van elkaar. Het gaat niet over haar, het gaat ook niet over tanden. Waar ze wel jaloers op zijn, je hoort het zo meteen. Ook Douwe Bob komt eraan naar Carly Rae Jepsen.

0: Het beste van Evers en Co.
1: Iedere zondagochtend hoor je tot aan de lunch de hoogtepunten van Edwin Evers. Evers en Co. hoor je iedere vrijdagmiddag namelijk vanaf 2 uur bij 538. Deze week in de studio Gerard Joling en Nick Schilder. En ze spelen een spel dat jij ook kan meespelen. Kobus legt het uit.
2: Ik zal even uitleggen hoe het spel werkt.
3: Ja, dat is voor mij met jou al een keer gespeeld.
4: Spel namelijk.
3: Ja, dat was ik heel slecht. Ik ben zo slecht in spelletjes.
2: Ik denk dat dit gaat jou wel lukken, denk ik. Ja? Ja, er zitten een paar leuke plaatjes tussen. Ik stel een vraag over een plaat, Nick, over een klassieker. En het antwoord op die vraag zit altijd in die plaat.
3: Oh, okay.
2: Dus we beginnen gelijk met een nummer van Imca Marina, die deze week 85 werd.
5: Het komen ze altijd een beetje van het moderne werk.
2: Ja, goed. Het nummer Eviva in Spanje, wat jij binnenkort natuurlijk gaat uitbrengen. Wat gebeurt er bij het balkon in dat nummer?
3: Een serre. Een serre aan een balkon.
2: Zo.
3: Ja, hij is net een stilletje zeg.
6: Een serre aan een balkon.
5: Ja, dat is natuurlijk.
3: Oh, dat hoeft wel.
5: Ja. Ongelooflijk.
2: Knap hoor, knap.
5: Ja, hij heeft het net gezongen, dat is eigenlijk niet eerlijk. Maar
3: nee, het is niet eerlijk dit.
2: Suzanne en Freek beginnen aan hun concerten. De komende weekenden staat het Gelderdoom vol met Suzanne en Freek. Wat voor schoenen draagt Suzanne van Freek in het nummer Ken je dat gevoel?
3: Nike's.
6: Ken je dat gevoel?
5: Was dat Nick? Slippers.
6: Nike's.
5: Goed, Nick had het goed, toch?
3: Ja, ik zei het gewoon.
2: Nou, het Songfestival komt er natuurlijk aan. Morgen om 9 uur begint het, dus we liggen allemaal vroeg op bed. Waar wordt aan gesleuteld in het nummer Vrede van Rutja Kot?
3: Een lamp die nog kapot
5: Nee,
3: een lamp die nog kapot
5: Ja, dat is hem.

0: hoor.
1: Ook ja, zo. Leuk.
2: Wat een geweldig spel dit.
0: We gaan naar het nummer van Gordon.
1: Oh, we zouden toch een leuke middag hebben.
0: Never Nooit Meer.
1: Oh, die vind ik wel goed. Een goed replay, ja. Never Nooit Meer.
0: Wat kon Gordon nog steeds niet geloven?
1: Ik kan nog steeds niet geloven.
3: Dat iemand als jij zo kan houden van
1: iemand
3: mij.
1: Iemand zoals jij, ja. Wow, ja.

0: Ja, ja echt.
1: We gaan naar nummer goed, hè?
2: We gaan naar nummer 2 motten.
1: Overigens van, even nog even tussendoor. Dit gaat, je kan niks winnen. Het gaat ook nergens om. Het is de bedoeling dat het 6 uur wordt.
0: Oh nee, nou, dat is helemaal geen probleem.
1: Oké, ja.
2: We gaan naar nummer 2 motten. Ja. Hoe lang wonen die motten er al?
0: Ze worden pas. Twee in mijn oude jas.
3: Pas.
0: Oh, wat? Pas?
3: Ja, ze worden pas.
0: Godverdomme, nee. Ik ga in mijn oude jas. In mijn oude jas. En die
1: twee motten, die wonen er pas. Kijk zijn eigen teksten niet.
0: Dat zie ik inderdaad zo vaker gebeurd, hoor.
2: Nou, ik ga even Nick in de gaten houden, want die is echt heel snel. Nick, wat bestaat er niet in het nummer automatisch van Fleming?
1: Stilstaan.
0: Nou,
3: waar waren het gelijk?
0: Oh, lekker liedje vind ik dit.
1: Ja, stilstaan. Ja, stilstaan. Nee.
2: Wow.
1: Nee.
2: Goeie track. Knap hoor.
0: Het is uit mijn carrière, staat ook lekker stil.
2: We gaan naar het nummer De Regenboog van Frans Bauer en Marianne Weber.
1: Dat ken ik denk ik niet. Laat het zorgen.
2: Waardoor zijn zij
3: bloemetoog?
0: Bloemetoog.

0: Steeds iets omhoog.
1: Hey, ja, dames en heren, we zijn er weer.
2: Zullen we het laatste gaan doen, maar?
1: Nou, doen we de laatste, want het wordt ordinair.
0: En
1: we
0: gaan... Nick moet zich wel concentreren op het liedje.
2: Dat vind ik
0: wel.
2: Ja, een heel serieus nummer, jongens.
0: Ja?
1: Ja. We gaan naar het nummer Vrijgezel. Van Benny Nijman, in ieder geval.
3: Oh, van Benny Nijman.
1: Wat doet hij als de vogels weer gaan zingen?
2: Gaat hij naar huis terug?
1: Juist.
4: Een vrijgezel die gaat pas slapen.
3: Ja, goed liedje ook.
4: Als hij al zijn zinnen heeft geblust.
3: Ja.
4: Pas wanneer de vogels weer gaan zingen, gaat hij naar huis terug.
0: Ja. Ik dacht, dan ligt hij weer op zijn rug, maar dat is wel een
1: tekst. Oké, dat was hem, dames en heren. Tot zover. Wat een spel. Hè.
0: Concentreer, je hebt gewonnen, Nick.
2: Dankjewel,
1: ja, je was echt wel verrassend snel.
0: Normaal.
5: Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2:00.

0: Queen en I Want to Break Free in het beste van Evers en Co. Zometeen terugblik op de afgelopen week met de stamtafel. En vanaf morgenochtend jouw kans op deze waanzinnige prijs.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
21: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
0: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
7: When I land my best punch, she will go down.
0: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl. Wow, wow.
23: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: 538 Marnix Westhuis.
25: Hey, goedemorgen. Calvin Harris en Sam Smith zijn onderweg naar Bruno.

538 met Calvin Harris en Sam Smith, Desire op je zondagochtend. Die hier in Hilversum, waar de studio van 538 staat, toch een beetje druiderig is begonnen. Maar als je de weer-app opent en je kijkt naar volgende week, volgend weekend, 29 graden voorspeld. Hoe lekker is dat? En om dat te vieren, win je vanaf morgenochtend 6 uur in de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien een 538 barbecue van Napoleon. En je wint hem vanaf morgenochtend 6 uur in de 538.

0: Swims en Mr. Know-It-All in het beste van Evers & Co. Edwin Evers, iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij 538 met de start van je weekend, maar ook de terugblik op afgelopen week. En dat doet hij samen met de stamtafel. Ja, goedemiddag. Jongens. Wat, ja, daar zijn we weer. Wat een week was dit ook allemaal weer, hè? Want het is van alles weer. Want we hebben het Songfestival, het Hanta-virus is nog aan de hand en er was van alles in Curaçao natuurlijk. Johan even.
1: Curaçao.
0: Johan, dikke advocaat, gaat toch mee met Curaçao?
2: Ja, nou, kijk, ik begreep dat vooral Corendon heel erg blij is, hè, dat Kees Jansma niet meegaat.
0: Kees Jansma?
2: Want ja, dat was een aanslag op een all-inclusive hotel.
1: Ja, en Rob Jetter, die was ook vorige week stond in de krant.
0: Ja, die was in Bonaire.
1: Ja, die is geprikt als een van de beest.
3: Ja, ik heb begrepen dat het beest met spoed naar het ziekenhuis is gebracht.
0: Nou, meneer Wilders, even.
4: Er staat hier, lees hier even in de krant, hij had een allergische reactie.
3: Ja, nou weet u, iedere keer als vanuit die landen gevraagd wordt om geld, dan krijg ik ook altijd een allergische reactie.
0: Nou, meneer Wilders, ja, niet zo.
3: Rode vlekken,
0: zweetaanvallen.
1: Oh, dat is niet goed.
0: Nee, dat klinkt niet goed.
4: Dat heb ik bij het Songfestival.
0: Nou goed, daar gaan we straks even.
5: Ik vind het Songfestival één.
0: Ja, Martien, dat weet ik.
5: Heel avond voor de buis.
0: Nee, dat zal wel.
6: Vreselijke poppenkast.
3: Nou, zeg dat.
1: Goed. Harry, niet om het een of het ander, maar je gulp staat open.
4: Als het vogeltje dood is, kan de kooi gewoon open blijven.
0: Nou, Harry, wat is er nou? We zijn ook nog van het Hanta-virus niet af. Dat is ook aan de hand.
4: Ik lees hier net even in de krant.
0: Harry.
4: Even goed oppassen voor de symptomen.
0: Wat zijn
4: hoofdpijn,
0: dat? Hoofdpijn, ja.
4: Buikpijn en spugen.
0: Oh.
1: Nou, dan heb ik elke zondag het Hanta-virus.
0: Mooi, dan het Songfestival, daar moeten we ook nog even bespreken.
1: Want Martien, wij doen helemaal niet mee.
0: Nee, we doen niet
3: Nederland
0: mee.
3: Nederland doet niet mee vanwege de deelname van Israël.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik geloof 5 landen in totaal.
3: Ja,
0: 5 landen
3: dat is correct. 5 landen.
6: Ja. Nou, er is inmiddels ook weer een land bijgekomen. Want je zou kunnen zeggen dat Israël zoveel land heeft ingenomen dat Libanon eigenlijk ook een deelnemer is.
1: Ik zit hier trouwens net nog even in de krant. Harry, jij was toch vorig jaar met de camper op vakantie geweest?
4: Ja.
1: Nou, ik lees dat iedereen die campers inlevert, dat het steeds minder populair is.
0: Ja, wordt te duur.
4: Ja, nou, ik ben er vorig jaar op vakantie geweest met de camper, met mijn vrouw.
0: Oh, met je vrouw. Leuk, ja.
6: Vreselijk.
0: Nou, maar hoe was dat? Want,
4: ik moet zeggen, het is natuurlijk vrij groot, daardoor niet praktisch.
0: Nee.
4: Het is ook vrij duur,
0: gebruikt
4: veel.
0: Ja.
4: Ja, het ziet er eigenlijk ook niet uit.
0: Nee.
4: Maar de camper was prima.
0: Dankjewel, Harry.
7: Evers & Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: Blood, Firestone.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Zometeen vanaf 12 uur hoor je Martijn en Julia. En zij gaan proberen te raden hoe jouw dag er vandaag uitziet. Dat doen ze op basis van 3 cryptische woorden die jij kan insturen via de gratis app van 538. Je kan even een berichtje sturen via WhatsApp. Maar nog leuker, spreek jouw 3 woorden in. Dan hoor je zometeen jezelf terug op 538. En dan gaan Martijn en Julia proberen te raden hoe jouw dag er vandaag uitziet.
2: Ze is triple Grammy winnares.
1: De sensatie op Pinkpop.

0: Olivia Rodrigo. Live. Alle info op 538.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Dag liefie, mama houdt van jou.
22: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
23: Zin in een koffietje?
22: Ja, lekker.
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
26: Mindshift. Elk moment een reis.
0: Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, een Condit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: 58 Nieuws.
2: 12 uur.
3: In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En het Mercedes-team waarvoor Max Verstappen rijdt bij de 24 uur van de Nürburgring wil hem alle eer geven, want besloten is dat hij de laatste ronde gaat rijden. Max en zijn ploeg lagen de hele tijd op kop, maar zojuist waren er problemen met de wagen. Hij moest terug naar de pitstraat en het is de vraag of er een plek bij de eerste drie haalbaar is. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. Dit was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Wij zijn Martijn en Julia. Goedemiddag. Jules zei net, ik heb er zin in. Nou, dan kun je wat verwachten. Maar eerst even de verkeersinformatie. Even kijken, F5 een heleboel even. Vertraging op de A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland 21 minuten. Dan de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland daar ook 21 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen tussen Kundeberg en de Duitse grens. We willen allemaal massaal die kant op, geloof ik. Daar is de vertraging nu 20 minuten.
7: Controles dan, eentje op de A12 Ede richting Arnhem bij Arnhem 124.6. De A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk 45.3. En tot slot de A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam op de Rem bij 31.4.
26: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
27: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
28: craving. Domino's.
29: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
2: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
4: Wij, je bent bij 538. Welkom.
7: Met zometeen Taylor Swift. Elizabeth Taylor komt eraan. Ellen Walker nu.

0: media nou net, wat jij WhatsAppte vlak voor de show?
1: Ja, het lijkt me wel een lekker idee.
0: Jij appte, zullen we met z'n allen even in de Loosdrechtse plassen springen? Lekker wakker worden.
1: Ja, maar ik was onderweg naar werk toe. En dan rijden wij langs de N201, hoe dat heet. En daar zit er zeg maar een water naast. En daar zie ik altijd mensen, zeg maar, of het nou hartje winter is of hartje zomer, dat water induiken. En het ziet er zo lekker uit, dat ze dan komen ze helemaal zo stomend, weet je wel. Omdat het natuurlijk zo koud is, dat water uit. Ik denk echt dat je je zo goed voelt dan.
0: Nou, ik las dat je dat in onze groepsapp gestuurd had. En toen heb ik gereageerd, ik ben erbij.
1: Ja, dat is een kut. Dat had ik niet verwacht.
2: Martijn en Julia.
3: 538.
1: Ik durf helemaal niet, joh.
0: Volgend weekend?
1: Misschien. Ik ga er even over nadenken. Moeten we wel een goede kater hebben? Want het lijkt me wel het lekkerst met een kater.
0: Dan moeten we misschien gewoon afspreken dat we volgende week vrijdag met z'n allen gaan zitten zuipen. En dat we dan zaterdagochtend katerend en wel in die plas van jou springen. Kijk. En dan kijken wat voor effect het heeft.
1: Dat klinkt sowieso als een superplan.
0: Team uitje.
1: Hey, het is zondagmiddag en heel Nederland zit in zijn eigen bubbel. De ene ligt dus, brakken op de bank. De ander die heeft al gesport, boodschappen gedaan, het huis schoongemaakt. Maar wij zijn heel benieuwd wat er bij jou zich afspeelt. We schrijven even jouw bubbel, dus wat je op dit moment aan het doen bent, in 3 cryptische woorden. En dan gaan wij proberen te raden wat jij op deze zondag aan het doen bent.
0: Ja, dus spreek die woorden even in de app van 538. Dan kunnen we ze ook even laten horen. Dan kan de rest van Nederland ook mee raden met jouw leven. Dus 3 cryptische woorden over jouw dag. Even inspreken en appen met de app van 538. Leuk. Stone Asylum komt eraan met Runaway Train. Martin Garrix en Ed Sheeran ook met hun favorite. En dit is Taylor Swift met Elizabeth Taylor. 538.

0: Wil jij deze afkondigen, Jules, of zal ik dat doen?
1: Ja, mag het doen, lieve collega.
0: Soul Asylum. Runaway Train op
2: 538.
3: Martijn en Julia.
1: Iedereen zit toch wel een beetje in zijn eigen zondagmiddagbubbel. En wij willen graag aan de hand van 3 cryptische woorden kijken wat jij aan het doen bent. Zo, ik kom even niet uit mijn woorden.
0: Neem je tijd, lieverd. Neem je tijd.
1: Ja, dus jij stuurt even 3 cryptische woorden in. En dan gaan Martijn en ik raden wat jij op dit moment aan het doen bent. Ja, dat was hem.
0: Jouw woorden zijn volgens mij compleet radeloos.
1: De kloten.
0: De kloten, ja. We gaan even beginnen met wat Patricia instuurde. Die stuurde deze 3 woorden in. Let op.
4: Lang, snelweg, irritatie.
0: Lang, snelweg, irritatie. Die staat denk ik al 3 kwartier in de file.
1: Oh ja, daar had ik niet over nagedacht. Ik dacht echt, die heeft een hele lange auto die zijn kast aan het verplaatsen van A naar B. Ja, dat slaat echt nergens op.
0: Patricia, ben jij vrachtwagenchauffeur, wil jullie eigenlijk weten?
5: Nee.
0: Wat ben jij aan het doen?
5: Wij zijn onderweg naar een verjaardag van mijn broer.
0: Oké, en daar moet je dan met de auto heen, kan ik me zo voorstellen. Maar waarom ben je geïrriteerd dan?
5: Door de mensen om ons heen, het verkeer.
1: Gewoon dat mensen ademen.
5: Ja, het is echt verschrikkelijk.
0: Jij bent zo iemand volgens mij die echt vloekend en tierend achter het stuur zit... dat er 1 iemand net iets te lang op de linkerbaan blijft rijden, of niet?
5: Ja,
1: maar mensen in het verkeer... Zeg maar, ik ben ook wel van mezelf een aardig persoon. Maar ik kan ook in het verkeer...

0: weet niet, dat doet iets met je. Dat is echt zo, toch?
1: Ja, ze gaan gewoon van links naar rechts en boven op de remmen. Het is heel vervelend.
2: Ja. Ik zou eigenlijk eens een keertje een blokje om met jou willen rijden. Om te kijken wat er dan precies in jouw hoofd gebeurt.
1: Oh ja, dat vind ik leuk.
2: Nou, mocht je een keer in de buurt van Hilversum zijn, stap ik bij je in.
1: We komen er straks bij langs.
2: Nou, toeter even, dan loop ik even naar buiten. Hey, doe je broer de felicitaties van ons. En blijf ademen, rustig aan. Het komt allemaal in orde.
1: Zeker weten, dankjewel.
2: Okay, fijne middag, hoi. Hoi.
1: Hoi.
2: Ik herken mezelf hier zo ontzettend in.
0: Ja, dat
2: wil je weten. Pakken we Lieke er nog even bij? Die stuurde dit in.
3: Mijn drie woorden voor dit weekend zijn Harry fucking Styles.
0: Och.
2: Nou, die gaat naar Suzanne Freek. Lieke, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
2: Ben je nou gisteren geweest naar Harry Styles of ga je er vandaag heen?
3: Nee, vanavond.
2: Spannend.
0: Oh, wat leuk. Ja. Hoe ben je, zeg maar, de ticket war, heb je die overleefd? Of heb je last minute een ticket weten te machten voor €30 op Ticketswap?
3: Nee, ik heb de ticket war wel overleefd met vriendinnen. Uiteindelijk heb ik in paniek ook 4 kaartjes gekocht. Dus ik ga 4 keer.
0: Jezus!
2: Wauw!
0: Nee!
3: Ja, dus ik ga deze komende 4 weken 4 keer.
0: Maar ken je ook als een nummers uit je hoofd?
3: Ja, denk het wel.
0: Want ik was er gisteren zelf ook, Lieke. Het was echt, je gaat echt een fantastische avond hebben. Wat een superster is dat. Maar ik merkte wel dat ik bijna me soort van schaamde als ik sommige nieuwe muziek dan niet allemaal mee kon zingen. Want daar staan daar zulke pure fans.
3: Ja, nee, ik ken ze denk ik wel allemaal. Zeker ook het nieuwe album heb ik echt, sinds dat het uit is, gewoon de hele dag geluisterd. En
0: wat leuk,
3: ja, ik vind het gewoon echt heel leuk.
0: Je gaat een hele leuke dag hebben. Dat weet ik zeker.
2: Hey Lieke, heel veel plezier er vanavond. En speciaal om jou alvast een klein beetje lekker af te leveren daar. Harry Styles op 50 jaar met As It Was.
3: Dank je.

0: Dit gaat zeker niet over de temperatuur in deze radiostudio. Nelly, en hot in here.
1: Heb je het koud?
0: Ik heb het ijskoud.
1: Je hebt een bondjas heb je aan.
0: Ja, ik heb het echt. Ik heb mijn handschoenen en mijn oorwarmers net nog niet op.
1: Heb je een kater?
0: Maar nee. Nee, maar dat is zo met mannen werken. Zeg maar, mannen willen het altijd koud. Hè. Koud, airco, altijd standje blazen.
1: Dat is raar, want ik heb een hele warme persoonlijkheid. Wij zijn Martijn en Julia, dit is 538. Welkom op je zondag. Zometeen muziek van Lucas Graham, 7 Years komt eraan. En ook de
0: nou, wat komt eraan?
1: Marshmallow en Thomas Red.
0: Oh,
1: where we go.
0: Zometeen. Leuk.
2: Ze is triple Grammy winnares. De sensatie.

0: weekend. De allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
10: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
9: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
10: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
11: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
21: Hé, hey, bedankt.
20: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
23: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
22: Ai, de man met de hamer.
23: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
24: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
25: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen.
0: juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
1: 538, Martijn en Julia.
15: Straks kun je het 538 Tosti-ijzer winnen. Zometeen leggen we uit.

0: Frame. 7 years hoor je. Bij Martijn en Julia op 538.
1: Zometeen spelen we 10-1. En Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Alles wat er als eerste in zijn hoofd opkomt. Bijvoorbeeld vissen, zeg jij?
0: Mij niet bellen.
1: Nou, jij moet raden wat er op zijn lijstje staat. Raad jij de meeste associaties goed? Dan win je het 538 Tosti-ijzer. Wil je meespelen? Het is hartstikke leuk. Lekker op de zondag, lekker Loki. App het woordje 10 naar de app van 538.
0: Hoor je ondertussen muziek van Lionel Richie, All Night Long. Davina Michelle later ook nog. En dit zijn Marshmallow en Thomas.

0: Avicii en All Night Long op 538.
1: Het is bijna 10 voor 1, dus spelen wij...
2: 10 tegen 1.
0: Doen we met André. André, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hallo.
0: En met Johanna. Johanna, ook goedemiddag.
5: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag.
1: Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen buiten de uitzending om. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Dat doen we zodat je ons een beetje beter leert kennen. En dan zie jij wat voor gekke breinen wij hebben. Dus een logisch antwoord kan ineens fout zijn. Een random antwoord kan ineens goed zijn. En jij moet eigenlijk raden wat er op Martijn's lijstje staat. Raad je de meeste associaties goed, dan win je het 538 Tosti IJzer. Het onderwerp wat hij van mij heeft gekregen is eindexamen. Johanna, vrouwen mogen eerst. Hoeveel denk je er te weten?
5: 5.
1: André, ga je daar overheen?
3: Nou, zij mag het lekker doen.
1: Johanna mag spelen.
0: Johanna, ik tel af. 3, 2, 1. Dan heb je 1 minuut de tijd om tot 5 goede antwoorden te komen. Lukt dat, dan win je het 538 Tosti IJzer. Daar gaan we. 3, 2, 1.
5: Gymzaal.
0: Gymzaal is goed.
5: Een blaadje.
0: Blaadje niet.
5: Potlood.
0: Een potlood? Nee, ook niet. Nee, nee.
5: Surveillanten.
0: Jazeker, ja. Van die oude mannen.
5: Toets?
0: Nee, nee. Wat doe je als je een toets nog een keer moet doen?
5: Herexamen.
0: Ja, hoppa. Die is goed. Je hebt er al 3.
5: Geslaagd?
0: Nee, ik snap niet waarom ik dat niet opgezet heb. Dat was wel een goeie. Maar het staat niet op de kaart, sorry. Ga door.
5: Oké. Okay. Diploma?
0: Nee, ook niet. Hoe kom ik daar niet op?
5: Examenfeestje?
0: Ja, examen stunt vind ik goed.
1: Nog eentje. Dan
0: heb je er nog 1 nodig?
5: Examenreis?
0: Examenreis? Nee, nee.
1: Zomervakantie staat er
0: ook. Ja, oké. Okay, ja,
1: ik vind het wel goed.
0: Oké, okay, zomervakantie is goed. Johanna, goed gedaan. Gefeliciteerd.
1: Lekker bezig!
0: Even door de rest heen, want je had best goeie die ik eigenlijk ook zelf al op mijn lijst had kunnen zetten. Maar geen idee waarom ik daar niet aan gedacht heb. Maar zenuwachtig had ik bijstaan. Ik was gewoon 2 weken niet aanspreekbaar tijdens mijn eindexamen. Afkijken, toch een kunstvorm die je moet beheersen. Bibberend bij de telefoon zitten om te kijken of je niet gebeld wordt met de mededeling dat het allemaal opnieuw moet. Het eindexamen gala had ik er nog op staan. Waarin je dan vervolgens in een veel te grote smoking, in mijn geval tenminste, naartoe gaat. Maar het maakt allemaal niet uit. Je hebt het 538 Tosti IJzer gewonnen, Johanna. Gefeliciteerd.
5: Dankjewel, heel leuk.
0: Fijne middag en dankjewel dat je meedeed.
5: Oké, dankjewel.
0: Oké, hoi hoi. Dit is 538 en nu Davina Michelle met Still Champagne. Oh.

0: David Guetta, Alphaville en Ava Max. Forever Young op 538 hier bij Martijn en Julia. Mag ik nog even iets vragen aan jou, Joel?
1: Altijd.
0: Vorige week namelijk had jij het erover dat je ergens voor gevraagd bent. Toen zei ik, moet je niet doen. Jij zei, ik heb het toch gedaan. Ik wil daar zometeen nog even iets meer over weten, als je dat goed vindt.
1: Ja, natuurlijk.
0: En niet alleen ik, ook een paar luisteraars willen graag weten hoe het ermee staat.
1: Oké.
0: Wil je dat zo even bespreken?
1: Natuurlijk.
0: Oké, dan gaan we dat zo meteen doen. Over een paar minuutjes. En je hoort onder andere Miley Cyrus met End of the World.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van. Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
14: Yes, komt-ie.
15: Hierbij verklaart de 538 ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
16: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
6: Niet bij mij, tv is te klein.
1: En ik heb geen barbecue.
11: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
18: ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
20: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: 538 Nieuws.
22: 1 uur.
23: In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens het AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En horlogemerk Swatch roept mensen op om niet massaal naar winkels te gaan voor het nieuwe luxe zakhorloge. Gisteren ging het onder meer in Utrecht helemaal mis. De toeloop was zo groot dat de Swatch-winkel dicht moest blijven en de politie moest ingrijpen. Haast is niet nodig, zegt Swatch, want de nieuwe collectie blijft zeker maanden te koop. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. Dit was het nieuws op 538.
24: En dit is de 538 verkeersinformatie door Flitsmeister. Met op dit moment 18 vertragingen. De drie langste van dit moment die heb ik in een overzichtje voor je. En dan beginnen we op de A7 Zurich richting Den Oever. Tussen Brezandijk en de brug over de Stekensluizen. Daar een vertraging van 20 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Voor de grens met Duitsland 23 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen. Ook daar als je Duitsland in wil even wachten. Nou ja, even 25 minuten. De weg is daar helemaal dicht.
25: Controles aan te beginnen op de A4 Leiden richting Amsterdam. En Leiden Dorp 28.9. De A16 Dordrecht richting Breda bij Dordrecht 38.1. De A16 ook Breda richting Dordrecht. Andere kant op dus bij Dordrecht 44.1. De A20 Gouda richting Rotterdam. Bij Rotterdam opgepast bij 31.4. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij Putten 39.7. En tot slot de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Hattemerbroek op de rem bij 84.0.
26: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
28: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
29: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
30: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
31: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
24: Zometeen Miley Cyrus met End of the World, maar eerst
32: Harry Styles, American.

0: Er is mij afgelopen weken iets gevraagd. En ik weet niet of ik ja of nee moet zeggen.
1: Nou, je moet gewoon nee zeggen.
2: 538. Martijn en Julia.
0: Ja, ik ben gevraagd om ceremoniemeester te worden op een bruiloft. Even een korte resume. Ik zat met een goede vriend die ik ken van een middelbare school op het terras. En die spreek je zo, zeg maar zo, ja, wat zal het zijn? Zes, nou, dat is wel weinig. Maar niet meer dan 10 keer per jaar, zeg maar. Nee. Maar als je dan samen afspreekt, dan is het wel weer gewoon alsof het nooit anders is geweest, weet je wel. Dat is gewoon zo'n bijzondere vriendschap. En hij had zijn vrouwke, had hij ten huwelijk gevraagd.
1: Zijn vrouwke?
0: Dus ik dacht, nou, dat is wel netjes om hem even daar naar te vragen, hem even te feliciteren. Dus hij zegt, ja, leuk. Ik zeg, nou, wanneer gaat plaatsvinden? En zij zegt, ik denk volgend jaar ergens of zo. Hij zei, nou, trouwens, nu ik jou toch spreek, zou jij het niet leuk vinden om ceremoniemeester te worden? Want ik vind jou daar een geschikte kandidaat voor. En ik had geen idee wat dat inhield. En volgens mij, in mijn hoofd, is dat een hele grote eer. Dus ik zei meteen, oh, echt? Nou, natuurlijk wil ik dat. En dat heb ik toen zo toegezegd. Alleen, daar is het ook bij gebleven. Ik heb hem daarna nooit meer gesproken. Want ik zei op het laatste van check even bij je vriendin, weet je wel. Want kijk, wij zijn heel goed bevriend. Ik kan ook heel goed met zijn vriendin. Maar ik vind wel dat hij dat even moet overleggen. En toen zei ik dus van ja, overleg even met je vriendin en laat morgen even weten. En toen heb ik nooit meer wat gehoord.
1: Sindsdien is het stil.
0: Gewoon stil.
1: Oké. Maar ik zei al meteen, ceremoniemeester op een bruiloft, dat moet je niet willen. Want je bent alleen maar dingen aan het cheffen. Niet alleen op die dag zelf, maar ook in die maanden daarvoor. Je wordt van elke klerenklus wordt je gebeld of je dat even wil regelen. Dus ik zei, joh, doe het nou niet. We hebben het ook even aan jou gevraagd toen, een week geleden. Daar zijn ook heel veel reacties binnengekomen. Even een paar eruit pakken. Jade stuurde toen dit in.
3: Hoi Julia, eigenlijk zou ik het wel gewoon doen. En het is zeker een hele eer als jij gevraagd wordt als ceremoniemeester. En je hoeft niet alles alleen te doen, hè? Want het bruidspaar kiest natuurlijk ook wel gewoon dingen. En het zijn gewoon een aantal dingen wat je in goede banen moet leiden. En jou gaat dat echt wel lukken. En weet je, ze zullen je echt heel dankbaar zijn. Groetjes, Jade.
0: Ja, dat is het ook toch. Maar het draait niet om mij op zo'n dag. Het draait om dat mijn vriend een hele leuke dag heeft.
1: Ja, maar hij nodigt jou het liefst.
3: Eigenlijk zou ik het wel gewoon doen. En het is zeker een hele eer als jij gevraagd wordt als ceremoniemeester. En je hoeft niet alles alleen te doen, hè? Want het bruidspaar kiest natuurlijk ook wel gewoon dingen. En het zijn gewoon een aantal dingen wat je in goede banen moet leiden.

0: rennen, vliegen, rennen, vliegen. Nooit, nooit doen.
1: Dat dus. Maar we zijn een week verder. Heb je nou al een keuze gemaakt eigenlijk?
2: Nee, want ik heb dus nooit meer contact gehad.
1: Oké. Okay. Nou, het is zo, ja, het houdt mij bezig. Maar het houdt ook andere luisteraars bezig. Want Daan die appte net. Hey Julia, weet je nou al of je ceremoniemeester gaat zijn? Want we hebben hier thuis een weddenschap hierover.
2: Een weddenschap? Oh nee, nog meer druk.
1: Ja, dus we gaan zo meteen met even bellen met Daan, lijkt mij zo. Doei.

0: Bastille. En Pompeii op 58 bij Martijn en Julia.
1: Ik ben gevraagd om ceremoniemeester te worden, te zijn. Ja, ik dacht dat het wel leuk was, maar Martijn die heeft me er echt flink vanaf gepraat.
0: Ik zou zeggen, doe het niet. Maar jij vindt het een hele grote eer en dat snap ik ook wel weer ergens. Maar het is echt heel hard werken en heel veel chefs. En ja goed, mij ligt dat nou niet helemaal. Dus ik vroeg me inderdaad af, want dit kwam vorige week te sprake. Ik vroeg me af hoe de vlag erbij hing. Maar ik was dus blijkbaar niet de enige, want er kwam een appje binnen. Hey Julia, weet je nou al of je nog ceremoniemeester gaat zijn? We hebben hier thuis namelijk een weddenschap. Stuurde Daan. Daan, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Daan.
0: We wisten niet dat dit de gemoederen zo zou bezighouden eigenlijk.
2: Nou, het is ook meer een achtergrondverhaal. Wij hebben zelf onze eigen bruiloft helemaal geregeld. En ik weet nog mijn werk het is. En ik heb zoiets van, nou dat gaat ja, niet leuk.
0: Nee.
2: Mijn vrouw is daar compleet tegenovergesteld. Die zegt, dat dus moet je doen, het is leuk om te doen, het is goed voor je. Maar die vindt het zelf zo leuk dat ze eigen bedrijf is begonnen. Dus het is een beetje, ja.
0: Oh. Maar zij zegt, het is goed voor je. In welk opzicht dan?
2: Nou, je leert een hoop dingen. Regelen, dingen, mensen luisteren, organiseren en zo. Dat is een hoop bekijken. Zeg maar. Ik heb het doel dus niet. Maar.
0: Dus als ik het goed begrijp, zit jij in mijn team. En jouw vrouw in team Julia eigenlijk.
2: Absoluut.
0: Weet je het al?
1: Nou, ik zit te denken, van, ik wist niet dat dat zo was. Ik zeg maar, er kwamen ook allemaal appjes binnen vorige week. Van, je kan ook iemand inhuren. Ja, ik wist niet dat dat ook een optie was, zeg maar. Dan hadden ze even lekker dat moeten doen.
0: Stuurt gewoon een factuur na afloop. Alsjeblieft, hier, dat kan natuurlijk ook.
1: Nee, maar ik vind wel, kijk, zeg maar, ik heb dat op dat moment. En er zat ook wel, moet ik zeggen, een borreltje in. Dus dan ga je ook zeggen van, ja, tuurlijk ga ik doen. En ik heb het eigenlijk al een soort van toegezegd. En het is gewoon een beetje een rare situatie. Want we zijn er nooit meer op teruggekomen nadat ik had gezegd van, joh, check het wel even bij je vriendin morgen als je nuchter bent. En daarna hebben we er gewoon er nooit meer over gehad.
0: Ja, dat is wel een beetje vreemd.
1: Ik weet ook niet zo goed wat ik moet doen, Daan. Daan, wat zou jij doen?
2: Vooral wat je gevoel zegt, denk ik. Naar mijn idee zegt, doe het niet. Want nou, dat is natuurlijk bij ons thuis zit er een weddenschap in en het gaat hem best wel een leuk iets. Dus ik zeg, doe het niet. Maar ja.
1: Maar waar wedden jullie om dan? Ik ben echt heel benieuwd.
2: Nou, mijn vrouw wil graag zo'n Dyson Airwrap.
0: Zo. Ja? En wat wil jij?
2: En persoonlijk ben ik op zoek naar een mooie drone. Een DJI-drone.
1: Maar wow. Ik ga echt stuk dat jullie zeg maar naar de radio luisteren, allebei een superduur cadeau willen en denken, ja, als Julia wel ceremonie geweest gaat worden, dan krijg jij het. Als ze het niet doet, dan ga ik het doen. Wat zijn jullie een leuk stel.
0: Ja!
2: Ja, goed, hè?
0: Maar het staat of valt dus met wat jij gaat doen.
1: Ja, nu,
0: dus,
1: nu heb ik nog meer druk.
0: Je hebt nu nog meer druk, inderdaad.
1: Oh, nee.
0: Maar Daan, zullen we dan maar afspreken dat zodra ze weet wat ze gaat doen, dat we even contact met je leggen om de uitslag mee te delen. En dan kijken wie van jullie thuis de pinpas moet trekken.
2: Ja, dat is goed.
0: Zullen we dat afspreken?
2: Ja, helemaal goed.
0: Een Dyson Airwrap of een DJI drone.
1: Ja.
0: Ga er maar aan staan, meid.
1: Nou, wordt vervolgd.
0: Wacht, ze trekt helemaal wit weg op dit moment. Daan, dankjewel dat je hebt. Leuk.
2: Heel leuk.
0: Fijne dag.
2: Dank je.
0: Dit zijn Maxime en Babette. Met hoe dan ook. 538.

0: Wij zijn Martijn en Julia. Je hoorde Matt Conn en Ray Dalton met Don't Worry.
1: Dit weekend maak je kans op tickets voor Olivia Rodrigo. En ik neem je heel even mee door haar grootste hits. En dan hoor je meteen waarom jij hierbij wil zijn. Ja, haar nummer Driver's License brak zo hard records dat mensen massaal ineens rijlessen wilden boeken. Ja, en ze schreef haar eerste break-up song terwijl ze nooit echt gedumpt was. Dat is knap, toch? In 2021 kwam ze met deze keiharde nummer 1 hit, Good For You. Ja, en ze schrijft al haar songteksten in haar pyjama op de vloer van haar slaapkamer.

0: Drop dead. Kortom, je wilt naar haar toe en dat kan binnen nu en 10 minuten.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon. Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza. De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt. En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe. Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
12: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
14: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hé, hey, bedankt.
2: Merci.
0: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Beleggen lijkt je best wel episch. Maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
8: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
9: Ga naar Olivia Rodrigo.
10: Live in de Ziggo Dome.
9: Bel nu 0909-30538.
11: 538.
9: Martijn en Julia. Op zoek naar beller 100.
10: Bel 0909.

0: Dirty 30, hè? Is hij
1: Dirty
0: nu.
1: 30?
0: Ja, hij is afgelopen vrijdag 30 geworden, Martin Garrix.
1: Jij bent ook niet meer niks de muziekexpert van Shownieuws.
0: Ja, natuurlijk.
2: Met 538 na.
1: Ik had het even gemist. Sorry Martijn, als je luistert. En wat ik niet gemist heb, want dat is ook bijna niet te missen. Het is Olivia Rodrigo weekend hier op Radio 538. Hoor de oproep om te bellen met 09093538. Doe dat dan vooral als je tenminste naar haar show in de Ziggo Dome wilt. Van deze Disney-ster naar wereldster. Eens even kijken, want we zochten beller 100. Hallo, met wie spreken wij?
3: Hoi.
1: Hi, Lindsay toch?
3: Ja.
1: Hey, welkom in het programma.
3: Dankjewel.
1: Hoe voel je je op dit moment?
3: Heel gestrest. Heel gestrest?
1: Dat hoeft toch helemaal niet, joh. Hey, hoe graag zou je naar Olivia Rodrigo toe willen?
3: Echt super graag.
1: Ik heb de indruk dat je een beetje overdonderd bent. Dat je niet gedacht had dat je in de uitzending zou komen.
3: Nee, ik ben echt heel verbaasd.
1: Hoe graag wil je erheen?
3: Echt heel graag.
1: Wat
3: echt
1: heb je allemaal geprobeerd om er te komen?
3: De ticket war. Ook op Ticketswap gekeken, maar dat was niet echt een succes. En ja, nu dit.
0: De ticket war, zeg jou dat wat, Martijn?
1: Ja, dat is een woord wat ik dit weekend voor het eerst geleerd heb.
0: Martijn is een beetje een oude boomer, dus we moeten hem dat even uitleggen, Lindsay.
1: Wat is een ticket war? Vertel het mij.
3: Gewoon proberen om de kaartjes te krijgen, want ze waren heel snel al weg.
1: Dus. Ja. En ik heb mij laten influisteren dat je eigenlijk al het hele weekend non-stop naar de radio zit te luisteren. Dat je al je afspraken hebt afgezegd, dat je niemand bij je binnenlaat, omdat je continu gefocust bent op die oproep om te bellen.
3: Ja.
1: Lindsay. Je hebt 2 kaarten gewonnen voor Olivia Rodrigo. Gefeliciteerd.
3: Oh my god.
1: Ja. Oh.
0: Het is je gelukt.
3: Oh, echt dankjewel.
1: Alsjeblieft. Ben je blij?
3: Ja, heel erg.
1: Ah, wat goed. Hey, jij wint 2 kaarten voor het concert van Olivia Rodrigo op dinsdag 23 maart 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.
3: Oh.
1: Nou,
0: kan je even lekker bij. Lekker ontbijten.
1: Ja, je kan je leven weer oppakken nu.
3: Ja.
1: Het is je gelukt. Lindsay, heel veel plezier alvast met de voorpret. En je hebt ze te pakken. Kaarten voor Olivia Rodrigo.
3: Oh, dankjewel.
1: En hier is op 538. Good for you. Lindsay, fijne dag. Doeg.

0: bij Martijn en Julia op Radio 538.
1: Dit staat op mijn vader zijn dodenlijst.
0: Dodenlijst?
1: Ja, het is een heel raar ding. Maar hij houdt dus een playlist bij voor als hij ooit komt te overlijden.
0: Ja.
1: Met 5 nummers. En die gaat hij dan de hele tijd updaten. En deze is nieuw in de lijst.
0: Nieuw.
1: Ja, hij heeft er zo
0: in zijn dodenlijst.
1: Ja, zo eens even kijken welke. Hij heeft het ook naar me gestuurd. Echt eergisteren nog. Chandelier van Sia staat er ook in.
0: Ja.
1: Billie Eilish, Everything I Wanted. Bruce Springsteen met Blood Brothers.
0: Okay.
1: Bee Gees. En Risk It All dus van Bruno Mars. Ja, deze.
0: De dodenlijst.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Je kan het maar voorbereid hebben, toch?
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ik ben een beetje in shock. Ik dacht, dodenlijst, die man is een crimineel of zo. Die moet wat mensen opleggen. Nee, oké. Ik snap het niet. Dit is 538, Chris.

0: Volgende week wordt een hele belangrijke week. En ik leg zo meteen uit waarom.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
6: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
9: Haiboe.nl.
10: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
9: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
14: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
13: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
17: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
18: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
19: craving. Domino's.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
23: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
24: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
23: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
25: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
26: Wie denkt dat hij het kan?
0: En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu!
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: 538 Nieuws.
4: 2 uur.
7: De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En de laatste wedstrijden van dit seizoen in de Eredivisie worden vandaag gespeeld en die beginnen straks allemaal om 14:30. Er staat nogal wat op het spel, bijvoorbeeld wie er in Europa gaat spelen. Twente heeft de beste papieren voor de voorronde van de Champions League, maar moet ook tegen de zwaarste tegenstander, PSV. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. Dit was het nieuws op 538.
26: En dan nu het 538 verkeer door Flitsmeister. Vertraging op de A7 Zurich Den Oever tussen Bresandijk en de brug over de Stevenssluizen. Daar 18 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland 20 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen als je daar Duitsland in wil. Ook daar even geduld. 19 minuten vertraging daar.
27: Controles dan eentje op de A16 Breda richting Dordrecht bij Dordrecht 44.1. De A20 Gouda richting Rotterdam bij Rotterdam 31.4. En de A29 Rotterdam zo richting Dinteloord bij Barendrecht op de rem bij 12.3.
28: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
29: Voor de makers.
30: Praxis.
31: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
32: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
31: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
32: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
33: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
34: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
26: Ja, maar ook volgende week wordt een belangrijke week. Zometeen hoor je waarom.
27: En je hoort ook sowieso Justin Jackson na Taylor.

0: Just Jackson en John. Turn the lights off. Volgende week is een belangrijke week hier op Radio 538. Zometeen laat ik je weten waarom dat is. Eerst even checken of je dit verstaat.
1: Dos cervezas, una barra de agua y una cola Bacardí que dan 96 euros. Tarjeta de crédito?
0: Zeg het maar.
2: Oeh, ik denk wel dat ik er iets uit kan halen. Mag ik een cola en een Bacardi cola? Nee, dat zou heel raar zijn. Wacht. Mag ik een water en een Bacardi cola? En ik, kan ik die bij je pinnen? Zoiets.
0: Of nou,
2: mag
0: daar ik zit je helemaal niet zo gek ver van.
3: De 538 Ibiza Week.
0: Nee, het was inderdaad twee bier, een spa en een Bacardi cola. Dat is dan 96 euro. Wilt u met creditcard betalen?
2: Oh, maar het is toch zo'n lekker taaltje, dat Spaans.
0: Ja, ik heb dit echt gewoon aan mijn lijf meegemaakt toen ik voor de eerste keer in mijn leven op Ibiza was. Ik was daar nooit eerder geweest. Ik ging met een aantal collega's gingen we daarheen, want dat kon. En ik ging voor de eerste keer in mijn leven in een club in Ibiza een rondje halen voor vier van mijn collega's. Ja. En toen kreeg ik die rekening onder ogen. En toen dacht ik, oké, dit is ook Ibiza.
2: Ja.
0: Daar moet je even rekening mee houden. Maar het is wel fijn dat wij, je vrienden van 538, komende week eigenlijk alles al voor je geregeld hebben. De vlucht, je onderkomen, toegang tot Universe bij Armin en Ushuaia met David Guetta. Dus daar hoef je allemaal geen euro aan uit te geven. Ja, het enige wat je even moet doen is jezelf in leven houden daar. Maar dat moet allemaal lukken, denk ik. Toch? Nou. Heb jij nog een Ibiza-verhaal eigenlijk paraat? Vraag
2: ja, ik vind sowieso Ibiza, daar moet je ook gewoon een keer geweest zijn. Dat is zeg maar het nachtleven daar sowieso. Dat is een beetje de Champions League van het nachtleven, toch?
0: Absoluut.
2: Je moet gewoon een keer bij de Ushuaia zijn geweest. Ook al
0: komende week eigenlijk alles al voor je geregeld hebben. De vlucht, je onderkomen, toegang tot Universe bij Armin en Ushuaia met David Guetta. Dus daar hoef je allemaal geen euro aan uit te geven. Ja, het enige wat je even moet doen is jezelf in leven houden daar. Maar dat moet allemaal lukken, denk ik. Toch?

0: Dit is Radio 538. Wij zijn Martijn en Julia. Je hoorde Beyoncé en Jay-Z met Crazy in Love in je weekend. En in het weekend spelen we altijd de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerst 3 vragen goed, dan pak je gewoon even lekker €50. Wil je nou meespelen? Add dan een woordje weekend naar de app van Radio 538.
2: Ze is triple Grammy-winnares.
3: De sensatie op Pinkpop.

0: dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: We're ready to have a good fucking time!
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
12: Domino's.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
21: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
22: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
23: Odido. Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
24: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
23: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
27: Manutan, Manutan.
26: Bestel op manutan.nl.
28: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
29: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
30: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
31: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
32: 538.
0: Martijn en Julia.
1: Wil je 50 euro winnen in de weekendquiz? App dan even het woord weekend met de app

0: Dit is nou echt een lief liedje.
1: Ja.
0: Toch? Maroon 5 en Memories.
2: De Weekend Quiz.
1: Ja, in de weekend spelen we bij Martijn en Julia de Weekend Quiz. En dat is de quiz die dus niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
0: Het zijn 5 vragen. Weet je het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
1: Chris, goedemiddag.
3: Hoi.
1: Hoi, hoi, hoi. Jij gaat het opnemen tegen Tamara. Tamara, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Hallo.
1: Heel simpel. Als jullie de vraag horen en je weet het antwoord, roep je je naam. Dan krijg je de beurt, geef je het antwoord en het is goed. Dus 1 punt. Is het antwoord fout, gaat een punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten krijgt €50.
3: Helemaal goed.
1: Klaar voor?
3: Ben ik klaar voor.
1: Dan gaan we nu beginnen.
2: Vraag 1.
0: Wie kent de codenaam van James Bond?
3: Tamara.
1: Tamara, zeg het maar.
3: 007.
0: Hatsa.
1: Je zei wel netjes. James Bond.
0: Ja, toch? Moet een beetje.
2: Vraag 2.
0: Wie kent
1: de kleuren van de finishvlag van een Formule 1 race?
3: Tamara.
1: Tamara was eerder, zeg het maar.
3: Zwart en wit.
1: Zwart en wit. Is goed. 2-0 voor Tamara. Chris, tandje erbij, hè?
3: Ja, we komen, we komen.
1: Oké, let op. Vraag 3.
2: Vraag 3.
0: Wie kent de echte naam van Ed Sheeran? Het is een instinker.
3: Chris!
0: Nou, Chris!
3: Ik hoop gewoon Ed Sheeran.
1: Ja, dat is goed. Het is helemaal goed. Ed Sheeran heet gewoon Ed Sheeran. Tussenstand 2-1 voor Tamara. We gaan verder met vraag 4.
2: Vraag 4.
0: Wie kent
1: het aantal M's in het woord komkommer? Tamara, zeg het maar.
3: 3.
1: Jij zegt 3 M's in het woord komkommer. Ja, dat is goed. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd, Tamara. €50 is voor jou. Gefeliciteerd. Gaan we naar je overmaken.
3: Dankjewel.
1: En Chris, ja, dankjewel voor het meespelen.
3: Ja, jullie bedankt.
1: Fijne middag.
0: Hoi.
2: De Weekend Quiz.

0: Williams, 538, Let Me Entertain You.
1: Wat mij niet eens lukt met nou ja, 5 vriendinnen, dat lukt Chris gewoon met 14.
2: Ja.
0: Chris, hallo.
2: Hoi.
0: 14 vrouwsterk.
1: En man.
0: Oh, is ook een man bij.
1: Jazeker. De hele auto vol. Jullie zijn op vriendenweekend geweest. Wie zit er allemaal in de auto? Laten we eens even horen. Iedereen roept even zijn naam.
2: Nou, kom maar.
3: Hallo.
2: Ja. Frankje, Keita,
3: Kyle, Vika
2: en Chris natuurlijk.
1: Ja, hoe gezellig. Met z'n 14 op vriendenweekend naar Luxemburg, zei je?
2: Ja, klopt.
1: En wat is het?
2: Ja, we gaan ieder jaar.
1: Ja, wat goed. Wat is het vetste wat er is gebeurd? Wat is het meest opvallende? Wat is er fout gegaan?
3: Niet dat het op de radio
1: mogen. Oh, nee, ja,
0: is het
1: dan zo
0: weekend
1: juist
0: geweest?
1: Horen.
0: Ja, nou kom maar op dan.
2: Ja, het was een beetje een gek tripje. Heel veel bier, heel veel...
1: Andere middelen, ik hoor het al.
2: Ja, er is genoeg doorheen gegaan.
0: Hey, maar Chris, jij zei jij doet dit ieder jaar, of jullie doen dit ieder jaar. Is er dan ook één clubje of één comité wat dan de bestemming moet regelen en alles moet optuigen en zo? Of is het ieder jaar hetzelfde?
2: Ja, ik heb het met Rees als eerste georganiseerd, 3 jaar geleden. Gingen we naar Praag. En vorig jaar heeft Mika ook georganiseerd en toen ging naar Polen en dit jaar naar Luxemburg.
0: Oké. En is Luxemburg een aan te raden bestemming voor een vriendenweekend, aangezien ik binnenkort ook zoiets uit de grond moet stampen en ik heb geen idee waar ik heen moet namelijk?
2: Er zijn wel leukere bestemmingen, maar niet
1: leuker. Is Praag leuker, want daar ga ik toevallig over 2 weken heen op vriendinnenweekend.
3: Nee joh.
2: Oh, ook naar Luxemburg.
1: Nee, naar Praag dus, waar jij ook bent geweest.
2: Oh, heel leuk. Echt heel leuk.
1: Nou, dat moet goed komen. En nu zitten jullie lekker brak in de auto, lekker naar 538 te luisteren. Super gezellig dat jullie erbij zijn. Ga jullie nog even langs de grote gele bogen toe?
2: De McDonald's
1: natuurlijk.
0: Dat er ook mensen zijn die niet weten wat er met de grote gele bogen wordt bedoeld. Dat vind ik ook wel mooi gedaan.
2: Oh, dat was een lange nacht.
0: Jongens, leuk om even gesproken te hebben. En trek even lekker bij. Want ik heb de indruk dat een aantal mensen van die 14 zometeen thuis een grote knuffel aan hun kus gaan geven.
3: Ja,
0: rij voorzichtig, jongens. En eet smakelijk zometeen bij de grote gele bogen.
2: Dankjewel.
0: Yo, hoi.
1: Doei, fijn weekend.
0: Wat een gezellig clubje mensen, zeg.

0: David Guetta, Semi Tonight op Radio 538. Floris, jongen. Hey, welkom op
1: je
0: werk.
1: Jongen en dame. En
0: jongen.
2: Hallo.
0: Jong, hallo. Nou, ik ben niet zo jong meer. Jij bent wel een dame. Hoe is het?
1: Goed, met jullie.
0: Ja, nou, je zei net dat je een keer niet brak was.
1: Ja,
0: ik voel me alsof ik altijd brak ben.
1: Maar vorige week hadden we een uitje met wat collega's 's avonds op zaterdag. Ja, dat voelde ik op zondag nog wel.
2: Maar jij had wel een goede theorie van net.
1: Als je moet wel eens brak zijn om te weten hoe lekker het is als je niet bent.
0: Dat is een Cruyffiaanse uitspraak.
2: Amen.
0: Inderdaad. Ja, jij zegt altijd, je moet een keer brak zijn, want dan weet je dat je leeft.
2: Ja, dat is echt zo. Als je even een goede, niet altijd, maar
1: nou, als ik
2: zo...
1: Als ik brak ben, dan...
0: Niet meer het gevoel dat ik leef in mijn leven. Hey, zometeen om 3 uur, Floris op 538, wat ga je doen?
1: Nee, ik heb een bijzonder verhaal waar je kunt je ex tegenkomen op een hele bijzondere manier.
2: Oh nee,
0: ik wil hem niet tegenkomen. In paniek schieten hier aan mijn linkerzijde. Nou, zometeen meer daarover en heel veel hits bij Floris zometeen tussen 3 en 6 uur op 538. Fijne zondagmiddag!
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it.

0: hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
8: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
18: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
19: When I land my best punch, you will go down.
18: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
20: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
21: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
20: Die andere stuiterbal daar.
21: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
22: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
23: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
24: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. En was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna. Maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. En een Nederlands-Marokkaanse YouTuber wilde gisteravond in Antwerpen geld inzamelen voor een fan die kanker heeft. Maar de actie liep compleet uit de hand. Er kwamen enorm veel jongeren op af en dat mondde uiteindelijk uit in rellen. 7 werden opgepakt omdat ze eieren en vuurwerk naar de politie gooiden. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar er is ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
4: Even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Luik richting Maastricht-Zuid bij Maastricht Centrum Zuid. 29 minuten. A7 Zurich den Oever bij de brug over de Steviensluizen. 13 en de A12 richting de Duitse grens. Door de controle is de laatste. 19. Sterker als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A16 Breda-Dordrecht. Hectometerpaal 58,9. A20 Gouda-Rotterdam 31,4. En de A27. De laatste, Gorkum in de richting Utrecht. Omegent gemeld bij hectometerpaal 68,2.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
25: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
26: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
27: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
28: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
29: Wow.
28: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
30: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
4: Het was een verhaal over een bijzondere manier waarmee je over je ex heen kunt komen. Details hoor je zo.

Radio 538, Floris hier. Ik las een bijzonder bericht dit weekend over een uitvinding waarmee je je ex uit kunt zetten. Hele verhaal daarover hoor je over 6 minuten. Na de favorite van deze week, Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It bij 538. Stay.

0: Evanescence. Bring me to life.
1: Je ex uitzetten.
2: Jouw weekend.
3: Jouw 538.
1: Nou, ik weet niet of jij zo'n vervelende ex hebt. Dat je nekharen al overeind gaan staan bij alleen al de gedachte aan diegene. Waar je ooit nog wel een hele gelukkige relatie mee hebt gehad. Of in ieder geval een relatie. Gelukkig, dat moet je toch altijd maar even zien. Ik heb dat niet echt. Ik heb eigenlijk maar één ex. En daar woon ik nu ook mee samen. Ja, mijn vriendin en ik, we zijn 2 keer uit elkaar geweest al. En nu is ja, 3 keer een scheepsrecht. Dat gaat hartstikke goed nu. Mocht je wel zo'n vervelende ex hebben en je bent er ook nog niet helemaal overheen, dan is dit misschien wel een idee voor je. Ik las een bericht dit weekend over een uitvinding in China. Dat is namelijk een AI-ex. Dat is een AI-tool waar je dan allemaal materiaal in uploadt van je ex. Dus foto's, berichten op sociale media, eigen beschrijvingen, misschien wel voice-memo's van diegene. En die tool die maakt dan een AI-versie van je ex. En dat is dan, de bedoeling is dat je daarmee wat reflectie kunt doen op je relatie die je met diegene hebt gehad. Maar ook bijvoorbeeld het verwerken van een relatie, als je er nog wat moeite mee hebt. Ja, er waren mensen die dus ja, vertelden dat ze nu eindelijk die dingen tegen hun ex konden zeggen. Ja, die ze vroeger ja, nooit durfden te zeggen. Een AI-ex. Dat je dan de computer uitzet en dat je zegt, het ligt niet aan jou, het ligt aan mij, lieverd.

0: goodbye.
1: Dee Lewis, how do I say goodbye?
2: Radio 538, de kop erbij.
1: Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop stond er boven dit bericht? Gaat om dit fragment.
3: Ja, dit voelt wel aan als een gemis.
1: Ja. Stond daarboven, A, Belgische media balen ook van dat er geen reunie is tussen Geer en Goor. Stond daarboven, B, Harry Styles nodigt oud-bandleden van One Direction niet uit voor zijn tour. Of stond daarboven, C, wordt Nederland gemist bij het Songfestival? Nog even een keertje luisteren.
3: Ja, dit voelt wel aan als een gemis.
1: Oké. Ja, dus A, Belgische media balen dat er geen reunie van Geer en Goor komt. B, Harry Styles nodigt oud-bandleden van One Direction niet uit voor zijn tour. Of C, wordt Nederland gemist bij het Songfestival? Stuur je antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
18: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
0: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
21: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
22: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
23: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
3: Ja, dit voelt wel aan als een gemis.
1: Je hoort het over 6 minuten.
2: 538, Floris Molenaar.
1: Ook Miles Smith en Now Horn naar Afrojack. Dit is In My...

0: Smith, Now Horn Drive Safe.
1: Radio 538, de kop erbij.
0: Gea, goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Gea.
0: Goedemiddag. Je hebt een nuttig weekend gehad volgens mij, hè?
2: Ja. Nou ja, wij zijn net weer terugverhuisd naar ons huis. Dus we zijn nog wat aan het uitpakken en aan het reorganiseren. Alles weer op zijn plek zetten, dus ja.
0: Ja, want jullie moesten tijdelijk jullie huis uit.
2: Ja, want we hadden een vochtprobleem in ons huis, in onze huurwoning.
0: Een vochtprobleem?
2: Ja, er was een leiding onder de bijkeukenvloer was geknapt, maar daar zijn ze pas na jaren achter gekomen.
0: Oh.
2: Dus dat heeft heel veel problemen opgeleverd.
0: Oh, bah. Ja, ja, dan kun je maar beter eventjes goed laten onderzoeken. Maar je zegt een huurhuis. Dat is op zich dan weer fijn dat je niet zelf de rekening hoeft te betalen daarvoor.
2: Ja, dat klopt. En deze woningbouw heeft het goed opgelost.
0: Oh, dus, dat is fijn. Nou, een applausje voor jouw woningbouw. Ja, heel goed.
2: Dankjewel.
0: Maar niks zo lekker als weer lekker thuis gaan. En je moest dan dit weekend even de boel weer een beetje organiseren, dat het weer allemaal op zijn plek lag thuis.
2: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Heel goed. Nou, een nuttig weekend, Gea. Je zit ook nog in de kop erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is: welke kop stond er boven dit bericht? Dus dit fragment, welke headline stond er boven? Gaat hierom.
3: Ja, dit voelt wel aan als een gemis.
0: Ja, Gea, stond er boven A. Belgische media balen ook dat de reunie van Geer en Goor uitblijft. Stond er boven B. Harry Styles nodigt oud-bandleden van One Direction niet uit voor zijn tour. Of stond er boven C. Wordt Nederland gemist bij het Songfestival?
2: Dat moet antwoord C zijn.
0: Antwoord C, even luisteren.
4: Wordt Nederland nou eigenlijk gemist?
3: Ik vind van wel. Ja, dit voelt wel aan als een gemist.
0: Ja hoor. Helemaal goed. Ja, buitenlandse media vinden het jammer dat Nederland niet meedeed aan het Songfestival. Die vraag werd gesteld voorafgaand aan de finale gisteravond in Wenen.
2: Ja, ik had het meegekregen.
0: Vind jij het ook een groot gemist dat we niet meededen?
2: Nou, ik moet stiekem zeggen dat ik eigenlijk nooit luister, maar... Okay. Ja.
0: Nou, dan kan ik het wel invullen. Dan vind je het helemaal... Ja, het zal je aan je achterste roesten, zeg maar.
2: Nou, zoiets.
0: Oh. Zoiets. Heel goed. Nou,
2: ja, maar het is natuurlijk wel sneu. Het is wel jammer, denk ik.
0: Ja. Ja, en we gaan ons nu op de zondagmiddag niet in allemaal politieke discussies mengen.
2: Nee,
0: maar,
2: nee, zeker niet.
0: Ja.
2: Nee.
0: Het is, laat ik het zo zeggen, het is altijd wel leuk om even te kijken hoe we het doen. Of we trots kunnen zijn op Nederland. Dus dat is jammer dat we dat gemist hebben.
2: Ik kijk wel altijd stiekem wie gewonnen heeft.
0: Ja, precies. Ja, en dan, ja. Hey, het was het goede antwoord. Levert jou het 538 prijzenpakket op. Hopelijk krijgt dat een mooi plekje in jullie huis waar jullie weer lekker naar terugkeren.
2: Nou, dankjewel.
0: En wens ik je een mooie zondag nog, Gea.
2: Ja, dat wens ik jullie ook allemaal toe.
0: Hoi, 538 met Blackstreet.

0: Jag de Bauza en Magnetic. Op deze zondagmiddag, Floris hier. Elke woensdag heeft Arie van de ochtendshow een nieuwe mop.
1: Je legt een stelletje, je legt er helemaal lekker te knuffelen. Ben je helemaal romantisch, helemaal hartstikke leuk. Vliegt de deur open, staat er een overvaller?
2: Nee.
1: Hij zegt, die pakt die vrouw beet, die bindt er vast op bed. Ze zegt, heb je dat geregeld? Zegt hij, nee, tuurlijk niet, zit hij. Dat is leven, zegt dit. Hij zegt, ik weet ook niet wat er nou. Hij zegt, meekom ja, tegen die kerel. Hij zegt, maak je uit wat je doet, zit hij. Maar laat haar los, laat haar gaan, alsjeblieft. Hij zegt, niks ervan, als laat haar dan gaan. Hij zegt, niks ervan, als je krijgt mijn glaassleutel, je krijgt mijn pinpas, je krijgt mijn creditcard, alles mag je hebben. Maar laat haar gaan. Hij zegt, je houdt wel heel veel van je vrouw. Ze nou, dat valt wel mee, maar die komt wel zo thuis.
0: Ja, altijd goed met Arie. Morgenochtend 6 uur weer een nieuwe ronde.

0: Eva Max, Sweet But Psycho, 538, Floris hier. We hebben in Nederland, dat wist je misschien wel, we hebben best een hoop wereldrecordhouders uit Nederland. En dat zijn soms hele bizarre wereldrecords. Ik las er nu ook weer één. Die Nederlander, ja, die moet toch elk jaar, of elk half jaar eigenlijk, ontzettend balen als de zomer- of de wintertijd ingaan. Details over zijn record, hoor je zo.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
14: Yes, komt-ie!
15: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
16: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving.
22: Domino's. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
26: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
27: Je voelt je thuis, bij je Douwe Egberts Street.
0: 538 Nieuws.
1: 4 uur.
2: Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. En de 24 uur van de Nürburgring is in mineur geëindigd voor Max Verstappen en zijn team. Ze lagen aan het eind riant aan kop, maar de race viel in duigen door technische problemen. De Mercedes werd weer opgelapt in de pits, maar de achterstand was zo groot dat Max en zijn mannen kansloos waren voor de prijzen. Trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Even kijken naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 9 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij de Hocht, 8 minuten. A12 richting de Duitse grens door de grenscontroles een kwartiertje. En datzelfde geldt op de A76 richting de Duitse grens door de controles een vertraging van 19 minuten.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
28: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
29: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
30: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
31: Floris Molenaar.
3: En een bizar Nederlands wereldrecord dat staat op ruim 1300. Welk record hoor je?

0: Offenbach, Miles Away, 1366, joh.
1: 538,
2: Doris Molenaar.
0: Heb je het meegekregen gisteren? Het was net ook weer in het nieuws trouwens. Grote chaos, gevaarlijke situaties bij onder andere ook de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Door een nieuw horloge dat in de winkel was gekomen. Een limited swatch, limited edition van een swatch horloge. Dat ding kostte €800, dat is veel geld. Maar je kon hem, dus als je hem hebt kun je hem doorverkopen voor nog veel meer geld. Echt, rij je dik voor de deur. Maar ik zat te denken, ik ben daar dus helemaal niet gevoelig voor. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Ja, ik heb een horloge van, het is nog geen €100, misschien nog minder zelfs. En het belangrijkste is dat hij de tijd aangeeft. Verder, het interesseert me helemaal niks. Ja, dat is wel lekker rustig op zich. Dat geldt trouwens niet voor iedereen. Ik las een bericht over de Nederlandse Franciscus. Die heeft namelijk een verzameling van, hou je vast, 1366 horloges thuis. Ja, die heeft gewoon een grote verzamelaar van horloges. Daarmee heeft hij ook het officiële wereldrecord in handen. De grootste verzameling horloges. En dan denk ik, ja, je hebt er maar één per dag nodig. Maar goed, ja, hij kan wel elke dag kiezen. 1366 horloges, joh. Maar dan weet je wel hoe laat het is.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Sienna Spyro, Material Lover.
1: Jouw hits, jouw 538.
2: Nieuw.

0: Goedemiddag, Radio 538, Simply Red en Fairground. Oké, goed luisteren. Heb je enig idee wat hier gezegd wordt?
1: A partir del lunes puedes ganar un viaje para dos a la isla fiestera de Ibiza en Radio 538.
0: Ja, heb je er niks van verstaan? Dan heb je nog heel even om je Spaans bij te werken. Want vanaf morgen hier bij 538, jouw kans op een geheel verzorgde reis voor twee personen naar

0: 538, Lola Young en Messi. Floris hier. Dit hele weekend te winnen hier bij 538 tickets voor het concert van 538 superster Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome volgend jaar. Het is vrij simpel. Hoor je de oproep, dan bel je 0909-3000-538 voor jouw kans op die tickets. En die oproep, die hoor je al binnen nu en een kwartiertje.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538

0: luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Sinds 1999.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
12: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
14: Hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey. Oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
16: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
20: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: 538 Floris Molenaar.
22: Binnen nu en 10 minuten jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo.

0: It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
1: 538 met Return and Friday.
2: Met 538 naar Olivia
1: Rodrigo. Nou ja, dat kan jou gaan gebeuren. Ja, ze is een Disney-ster geweest, maar ze is tegenwoordig ook wereldster. In de muziek dan in dit geval. Olivia Rodrigo scoorde al hit na hit en groeide in no time uit tot een van de allergrootste popsterren van dit moment. Haar concert in de Ziggo Dome volgend jaar maart, dus, dat is nog ongeveer een jaar, was al binnen 20 minuten uitverkocht. Moet je nagaan. Dan ga je, dan ben je een van de grotere. Jij kunt er gelukkig alsnog bij zijn via Radio 538. Het is vrij simpel. Dit weekend hoor je de oproep op de radio. Dan bel je 0909-30538. Ben je dan zometeen beller nummer 27? Dan heb jij die twee tickets in de pocket en ben je er gewoon bij volgend jaar in maart in de Ziggo Dome.

0: hele weekend te winnen hier bij 538. Tickets voor het inmiddels in 20 minuten uitverkochte concert van Olivia Rodrigo. Volgend jaar maart in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je de oproep dit weekend? Dan bel je 0909-3000-538. Keen heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Op schaal van 1 tot 538. Hoe groot fan ben jij van Olivia Rodrigo? Dus zeg maar 538 is heel veel en 1 is een beetje.
1: Nou, dan gaan we natuurlijk voor de 538.
0: Zeg maar leveltje 538 fan ben jij.
1: Juist.
0: Heb je haar al wel eens live gezien?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Oké.
1: We hopen daar verandering in te brengen.
0: Ja, maar ja, heb je in die 20 minuten al geprobeerd om die tickets te verkrijgen? Want in 20 minuten was het uitverkocht.
1: Ja, ik was toen op werk.
0: Oké, ja.
1: Dan kan ik niet zomaar stoppen.
0: Nee. Ach, het is jammer dat je een baan hebt. Dat is vervelend voor je. De grote vraag is, Keen. Ja, de oproep klonk net op 538 en we zochten beller nummer 27. Ben jij beller 27?
1: Dat hoop ik.
0: Het antwoord is ja!
1: Nee.
0: Ja, wel dus. Ja, ben jij blij? Jazeker. Jij wint 2 tickets voor het concert van Olivia Rodrigo. Dinsdag 23 mei 2027 in de Ziggo Dome in Amsterdam.
1: Oh mijn god, dankjewel.
0: Goed hè? Heb je er zin in?
1: Jazeker.
0: Oh, gelukkig maar. Anders hadden we ze weer ingenomen. Ja, ben jij blij dat je op zondag niet hoeft te werken?
1: Nou.
0: Ik wens je alvast heel veel plezier en een mooie zondag. Maar volgens mij komt dat goed.
1: Dat komt zeker goed, dankjewel.
0: Hier is er dan, de nieuwe Olivia Rodrigo. Drop Dead bij 538.

0: and Rhymes, Can't Fight the Moonlight bij 538. Floris hier, wat fijn dat je er lekker bij bent vanmiddag. Ik las een bericht over een vrouw in Japan. Die werkt bij de McDonald's. Dat is op zich niet zo. Dat is niets bijzonders, hè. Maar er is iets heel bijzonders aan deze mevrouw. Wat dat is, hoor je zo.
1: Ze is triple Grammy-winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: 538.nl.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
13: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
14: Niet bij mij, de feest is klein.
15: En ik heb geen barbecue.
16: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: 538 Nieuws.
22: 5 uur.
23: Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. En een plaatsje in Duitsland was in de ban van een ontsnapte tijger van een dierentemmer. De politie ging er meteen achteraan en toen ze hem vonden schoten ze hem dood. Bij het incident raakte de assistent van de dierentemmer gewond. Hij was in of bij de kooi toen de tijger de benen nam. Het is nu weer rustig in het plaatsje bij Leipzig. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Kijken we nog even naar de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langste. Eerst op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartiertje door de grenscontroles daar. A27, Gorkum-Utrecht bij Lexmond 9. En ook op de A76 richting de Duitse grens door de controles 18. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Utrecht-Amsterdam. Hectometerpaal 37,7. A4 Delft-Den Haag 51,1. En de A10, dat is de Ring Amsterdam. Koentunnel richting de Nieuwe meer 29-0. Laatst we nu A28, Zwolle in de richting Amersfoort op de rem bij 80,2.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
4: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
5: Een oude vrouw in Japan weet van geen ophouden. Waarmee? Hoor je over 6 minuten.

0: Huntrix en Golden bij 538. Floris hier. Hoeveel kerstbomen moet je nog? Ja, ik was vandaag lunchen met wat kennissen. En daar hoorde ik ineens de uitspraak. Hoeveel kerstbomen moet je nog? Tot je pensioen. Dat is natuurlijk gewoon een andere manier van vragen. Zeg maar, hoeveel jaar je nog moet werken tot je met pensioen gaat. Je hebt natuurlijk 1 kerstboom per jaar. Dus als je vraagt hoeveel kerstbomen nog, dan is het eigenlijk een soort verkapte vraag van ja, hoeveel jaar heb je nog? Ja, voor sommige mensen is dat echt, en misschien voor jou ook wel, aftellen geblazen. Hè? Dat je helemaal niks aanvindt je werk. Gewoon aftellen tot je pensioen. Maar ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik vind mijn werk zo leuk. Het voelt niet eens als werken. Sterker nog, ik baal altijd als ik vakantie heb of als ik weekend heb. Denk ik echt, bah. Ik heb zin om lekker te werken. Dan ben je wel bevoorrecht volgens mij, hè, als je dat hebt. Ik las een bericht over een vrouw uit Japan. Ja, zo kom ik erop. Die is, hou je vast, 93 jaar oud. 93 jaar oud en die werkt nog steeds bij de McDonald's. Dus die begint elke dag om 7:30 ochtends begint ze met werken in een McDonald's restaurant ergens in Japan. En dan is ze de hele dag bezig met schoonmaken. Ze zorgt ervoor dat restaurant netjes schoon is. Ja, en op die manier blijft ze naar eigen zeggen ook bijdragen aan de maatschappij en blijft ze actief, zowel fysiek als ook mentaal. 93 jaar, joh. En om nog aan het werk zijn ben je, ja, al haar collega's van de McDonald's die nemen ook hun petje voor eraf.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: Marshmallow, where we go.
1: 538.

Jason Derulo bij 538. Mocht je nog op zoek zijn naar een hoogtepunt voor deze zondagmiddag, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538, daar vind je alle hoogtepunten.

0: What You Didn't Break bij 538.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort een fragment van de afgelopen week van de 538 Ochtendshow. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de doodsimpele vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Het ging afgelopen week in de ochtendshow namelijk over Rick, die een keer mocht draaien op het feest van de VVD, de politieke partij. Hij werd op dat feest aangekondigd door Ivo Opstelten. Groot VVD, corrivé. Hij stelde zich even voor aan Ivo, ik ben Rick. En toen gebeurde dit.
2: Dat onthoud ik wel. Nou, weer. Nou, een feest vieren. Hier is.
0: Ja. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Is dat A, hier is de reserve-DJ? Is dat B, hier is Edwin Evers? Of is dat C, hier is Gordon? Dus wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Hoe werd Rick aangekondigd door Ivo Opstelten? A, de reserve-DJ, B, Edwin Evers of C, Gordon? Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door via de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Wat is nog logisch als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel? Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
1: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango? Huh? Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
11: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata worstjes, naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
15: Dat wordt genieten.
13: Ja, dus. Aldi.
16: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Oh,
15: oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Rick had het afgelopen week in de 538 ochtendshow over het moment dat hij werd aangekondigd op het VVD-feest door Ivo Opstelte. Hij had gezegd, nou, ik heet Rick en toen gebeurde dit.
2: Oké, dat onthoud ik wel. Nou, weer. Nou, u feestvieren, hier is.
0: Wat hier wordt gezegd op het stukje piep hoor je over 5 minuten.
25: 538, Floris Molenaar.
0: Ook Alex Warren hoor je zo meteen.

0: ochtends vanaf 6 uur hoor je hier bij 538. De ochtendshow, Tim, Rick, Niels en Florentien. En voor de ochtendshow quiz op deze zondagmiddag, Jacqueline aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jacqueline uit Enschede.
1: Ja.
0: Ben jij een trouwe luisteraar van de ochtendshow?
1: Een hele trouwe luisteraar.
0: Oh, een hele trouwe luisteraar zelfs.
1: Een hele trouwe.
0: Ja. Hoe laat gaat jouw wekker normaal gesproken door de week?
1: Mijn wekker gaat niet, dat mijn biologische wekker die gaat al heel vroeg af. Een uurtje of 3 zit ik al beneden.
0: Oh, 3 uur? Midden in de nacht?
1: 3 uur. Ja, precies.
0: Oké, nou dan ben je al aan het lunchen als de ochtendshow begint ongeveer.
1: Ja, precies.
0: Oh, dat is ook echt zo.
1: Ja,
0: maar dan ga je ook heel
1: vroeg.
0: Ontbijt ik wel. Oké, maar ga je dan heel vroeg naar bed ook weer?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Oh, nou. Dukje tussendoor. Nee. Ik zit even te rekenen. Want
1: ik wil, ja.
0: Nee. Oh, nou.
1: Nee, ook niet.
0: Nou, Jacqueline, jij bent even. Je bent hier
1: ik leef op een paar uurtjes.
0: Je bent even de medische wetenschap hier aan het verslaan.
1: Ja, dat weet je dan.
0: Jacqueline, je zit ook in de ochtendshow quiz. Je hoort een fragment van de afgelopen week uit de ochtendshow. Daar is een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Rick vertelde afgelopen week over het moment dat hij ging draaien op het VVD-feest. Had zichzelf voorgesteld aan Ivo Opstelten, die hem ging aankondigen. En toen gebeurde dit.
2: Oké, dat onthoud ik wel. Nou, weer. Nou, een 5-4, hier is.
0: Ja, Jacqueline, wat wordt hier gezegd op dat stukje piep? Is dat A, hier is de reserve-DJ? Is dat B, hier is Edwin Evers? Of is dat C, hier is Gordon? Wat denk je?
1: Edwin Evers.
0: Edwin Evers, even luisteren.
2: Nou, weer. Nou, een 5-4, hier is Edwin Evers.
0: Ja, hoor. Had je het live gehoord?
1: Ik heb het live gehoord.
0: Ja, kijk, ja, je zat aan de lunch, aan de bammetjes.
1: Bijna, ja.
0: Het was helemaal goed. Betekent dat het 538 prijspakketje kant op komt.
1: Hartstikke mooi.
0: Dan wens ik je nog een mooie zondag. En nou, veel plezier weer komende nacht om 3 uur.
1: Dankjewel.
0: Oh, Jacqueline.
1: Insgelijks. Tot ziens.

0: Hilversum, Radio 538. Julia van Rijndam hoor je zometeen. En Julia heeft zo een manier waardoor je weet of je slim bent. Dus als je slim bent, blijf je luisteren.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De hits van 538, overal in Nederland.
5: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
4: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
5: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
15: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: 538 Nieuws.
16: 6 uur.
17: In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of niet opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt En iedereen kan nu weer terug naar huis. En NEC was dit seizoen de grote verrassing van de voetbalcompetitie en heeft dat bekroond met de derde plaats. En die geeft dan weer recht op de voorronde van de Champions League. Ajax was ook in de race voor die plek, maar speelde gelijk en werd vijfde. Telstar werd 14e en daarmee werd degradatie afgewend. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
16: Dan het verkeer door Flitsmeister met 8 vertragingen. Ik krijg van mij de 3 langste van dit moment. Te beginnen op de A2, Sertogenbosch richting Utrecht bij de Empelbrug. 11 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland ook nog 11 minuten. En de A12 ook Lunette richting Ouderijn. Bij Lunette is een ongeval gebeurd, daardoor 33 minuten vertraging. Controles dan eentje op de A2, Utrecht richting Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel, 31.4. De A4 Leiden richting Amsterdam bij Schiphol, 7.7. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam, 31.6. En tot slot de A27 Gorkum richting Breda bij Bavel op de rem bij 4.8.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu
19: big deals bij Keukenconcurrent.
18: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
20: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
21: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
22: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
24: Dat wordt genieten.
23: Ja, dus. Aldi.
4: Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
25: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
26: Julia van Rijen.
16: Yes, goedenavond. 6 uur geweest, het staartje van je weekend. Dat vieren we gezellig samen met nu Ray van Lenné.

Martin, I Just Might. 5-3. Hey, goedenavond. Julia hier. Ik hoop dat je heerlijk van de beste dag van de week aan het genieten bent. De zondag. Komt er een berichtje binnen van Davy die zegt... Julia, heb je nog wel een beetje energie voor een show na al die concerten? Ja, ik ben afgelopen vrijdag naar Suzanne en Freek geweest in de Gelderdoom. En gisteren naar Harry Styles in de Amsterdam Arena. En mocht je zelf nog willen gaan en willen weten hoe het was... allebei echt waanzinnig. Mocht je details willen weten, stuur vooral even een appie. Dan kletsen we daarover verder. Maar ja, of ik nog energie heb? Ja, natuurlijk. Dat krijg je ook al een beetje automatisch, toch? Als je met muziek werkt, moet ik zeggen. Hé, ik heb net 40 seconden gepraat. Heb jij iets onthouden van wat ik net heb gezegd? Nee? Oké, nou, dan heb ik zometeen goed nieuws voor je. Ook Ellie Goulding komt eraan en Burn. Eerst Alok en Khalid, dit is Dive Into Me op 538.

Somjeu en Dark Before the Dawn op Radio 538. Hey, ben jij zo iemand die soms halverwege een gesprek ineens afdwaalt? Dat je dan tegen iemand praat en dat je opeens denkt, ja, ik heb echt geen flauw idee wat hij eigenlijk de afgelopen minuut heeft verteld. Ja, dat heb ik ongeveer bij ieder gesprek. Nou, mocht jij dat ook hebben, geen paniek. We zijn niet ongeïnteresseerd. Nee, zeker niet. Nee, het komt omdat je intelligent bent. Ja, uit onderzoek blijkt namelijk dat slimme mensen sneller afgeleid raken tijdens gesprekken, omdat hun hoofd alweer drie stappen verder denkt. Dus terwijl iemand nog midden in zijn verhaal zit, ben jij alweer bezig met wat je vanavond gaat eten, of waarom katten eigenlijk bang zijn voor komkommers. Ja, dus nou ja, mocht je een kater hebben en op een kringverjaardag zitten en voor de derde keer het gesprek kwijt zijn, je bent niet ongeïnteresseerd, maar intelligent. Onthoud dat. Het is 538. Met nu de nieuws van Martin Garrix en Ed Sheeran. En repeat.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee en Despacito op Radio 538. Ja, ik dacht, ik draai maar even wat zomerse muziek. Dat lijkt hier in Hilversum, waar de studio van 538 zit, wel hartje hers, man, als ik naar buiten kijk. Goed nieuws, vanaf morgen brengen we je naar de zon toe.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
7: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Daar heb je Huub. Van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Nog een keer. Papa, sneller.
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
14: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
20: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
19: Wie bedank jij? Met de VVV cadeaukaart?
21: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Erp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Online veilingmeester.nl.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: 538, Julia van Rijendam.
8: Met zometeen Gizo en Zeen. Eyes Closed komt eraan na Somber en Homewrecker nu.

Gizo en Zayn en Eyes Closed. Ja, soms voel je gewoon, ja, dit nummer, dat moet het echt gaan doen. Ja, dat hadden de jongens van The Rasmus ook. Met In The Shadows, buiten Finland, waren ze namelijk nog niet echt groot. En dit voelde een beetje als hun laatste kans om internationaal door te breken. Dus best wel veel druk voor één liedje. En het grappige is dat juist dat stukje, weet je wel, wat iedereen meteen herkent, dat was juist helemaal niet bedoeld om zo groot te worden. Maar blijkbaar is dat precies het stukje wat in je hoofd blijft zitten. En dat is dus ook wel hoe het werkt met hits, hè. Je plant van alles en uiteindelijk kiest je brein gewoon zijn eigen favoriete stukje. En ik durf ook 100% te wedden dat als je hem zo meteen hoort, dat je hem ook gewoon uit volle borst gaat meezingen, toch? In de auto of in de keuken. Mocht je dat gaan doen, stuur even deze kant op, please. Kan ik even van genieten, vind ik heerlijk. The Rasmus en In The

Shakira en Zoo op Radio 538. Dat betekent dierenfeitje. Ja, want wist je dat haringen met elkaar kunnen communiceren door scheten te laten? Ja, echt. Als haringen in een school zwemmen, laten ze kleine luchtbelletjes los. En onderzoekers denken ze dus dat ze elkaar dan signalen geven in het donker. Dus terwijl jij denkt dat de vissen gewoon een beetje rondzwemmen, zijn zij ondertussen gewoon hele gesprekken met elkaar aan het voeren door middel van scheten. Ja. Dan gaan we van de informatie over de haring door naar het dorp van de haring, Volendam. Jan Smit hoor je nu samen met

0: Zo, nou wel netjes als ik hem even uit laat toeteren, toch? George Ezra hoorde je en Shotgun op Radio 538. Hey, wist je dat Armin van Buuren zijn nieuwe muziek gewoon stiekem test bij jou? Zonder dat je dat eigenlijk echt doorhebt? Ja, hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Ze is triple Grammy-winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.
1: En

0: dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: Are we ready to have a good fucking time?
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
11: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een

0: Last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: 538 Nieuws.
3: 7 uur.
4: Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand en waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. En hommeles bij het Nederlands elftal, vlak voor het WK voetbal. Want Joey Veerman van PSV haakt definitief af. Hij is boos op bondscoach Ronald Koeman, die een paar keer openlijk aan hem heeft getwijfeld. Koeman vindt zijn karakter niet goed. Veerman is er helemaal klaar mee en zegt: Koeman hoeft mij niet meer te bellen. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
5: Dan het verkeer door Flitsmeister met 3 vertragingen. Eentje op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij Oud-Dijk is een ongeval gebeurd, daardoor 11 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os bij Maasbrug, 11 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is ook de weg afgesloten, daardoor 11 minuten vertraging. Dan een controle op de A1 Deventer richting Hengelo bij Deventer 108.9. En de A2 Weert richting Echt bij Echt op de rem bij 223.1.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo live in de Ziggo Dome.
5: Die tickets gaan er dit uur nog uit. Ook zometeen Teddy Swims naar Miles Smith en Niall Horan. Drive safe nu.

jij wel eens dat je een nummer ergens hoort en dat je denkt, wacht eens even, dit heb ik ergens in mijn hoofd al een keer opgeslagen? Nou, dat hebben de fans van Armin van Buuren dus eigenlijk continu. Die horen een nieuwe track en die denken dan, wacht, heb ik nu niet al ergens vorig jaar bezweet ergens op staan springen? Nou, dat klopt dus, want Armin testte al zijn nieuwe muziek namelijk voor het eerst live op festivals, voordat hij officieel uitkomt. Dus terwijl jij denkt, wow, vet, dit is de nieuwste Armin, staat ergens een festivalganger en die zegt, bro, dit is die van 7 voor 1 s'nachts bij de mainstage in de regen, weet je dat niet meer? Ja, en eerlijk, best wel geniaal, want als duizenden mensen compleet uit hun plaat gaan, dan heeft hij eigenlijk gewoon al zijn hit gescoord voordat wij hem überhaupt ontdekt hebben. Met deze hetzelfde geval, de nieuwste Armin en Like a Child, nu bij

0: Bruno Mars en Risk It All op Radio 538. Hey, hoor jij wat er hier wordt gezegd?
1: Hola, soy Julia. Acabo de comer una pizza caprese y ahora tengo náuseas.
0: Nog één keertje doen?
1: Hola, soy Julia. Acabo de comer una pizza caprese y ahora tengo náuseas.
0: Ja, als jij hieruit wist te halen. Hoi, ik ben Julia. Ik heb net een pizza caprese gegeten. En nu ben ik misselijk. En dan maak je volgende week kans op een dikke prijs.
2: De 538 Pizza Week.
0: Nou, ik zeg wel volgende week, maar dat is alweer morgen. Het is morgen gewoon ineens weer maandag, joh. Het gaat die tijd snel. Een reis naar Ibiza dus de hele week. Inclusief vlucht en verblijf. En toegang tot David Guetta in Ushuaia en Armin van Buuren in the Universe. Hoor je de oproep dus vanaf morgen, dan bel je naar de studio. Weet jij de juiste Spaanse zin te vertalen? Dan ga jij naar Ibiza. Ja, en dat is toch wel het eiland wat de mannen die je nu hoort groter heeft gemaakt. Veel DJ's nemen Another Tracks mee in hun zomersets daar. En daardoor kregen hun muziek automatisch dat Ibiza-keurmerk. Another and Talk to You, nu op 538.

0: Jason Boone en Sorry I'm Here for Someone Else op Radio 538. Met zometeen jouw kans op kaarten voor het uitverkochte Olivia Rodrigo.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
5: Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Pap, wat doe je?
8: Ik ben een vakantie aan het boeken.
7: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
8: Omdat het vakantiegeld super sale weken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €450 korting krijgt.
7: Lekker!
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
7: Heb jij ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrij vakanties.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
14: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

Dit weekend maak je kans op tickets voor Olivia Rodrigo. En ik neem je heel even mee door haar grootste hits. En dan hoor je meteen waarom je hierbij wilt zijn. Haar nummer Driver's License brak zo hard records dat mensen massaal ineens rijlessen wilden boeken. En ze schreef haar eerste break-up song terwijl ze eigenlijk nooit echt gedumpt was. Dat is knap, hoor. In 2021 kwam ze met een keiharde nummer 1 hit, Good For You. Ja, en ze schrijft al haar songteksten in haar pyjama op de vloer van haar slaapkamer. Ja, en ze staat bekend om haar hartverscheurende break-up songs. Maar ze focust met haar nieuwe album juist op het begin van de verliefdheid. Dit is

Kortom, je wilt naar haar toe. En dat kan binnen nu en 10 minuten. Hoor je de oproep en ben je beller 100, dan ga je naar het uitverkochte Olivia Rodrigo. Succes, zometeen. Eerst nog Topic en A7S nu.

0: Christina Aguilera en Feel This Moment.
1: Met 538 naar Olivia
0: Rodrigo. Ja, dit hele weekend, dat betekent vanavond de hele avond, maak je nog kans om bij het uitverkochte Olivia Rodrigo te zijn. Volgend jaar, 23 maart, staan ze in de Ziggo Dome en het is stijf uitverkocht. We hebben de allerlaatste tickets. Hoor de oproep, bel je naar de studio. We gingen op zoek naar beller 100. Ik ben zo benieuwd wie er hangt. Er is zo ongelooflijk veel gebeld hier naartoe. Hallo, met wie?
2: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
2: Je spreekt met Pien.
0: Hallo, Pien.
2: Hallo.
0: Hoe is het met Pien?
2: Ja, heel goed. Heel enthousiast, heel gespannen.
0: Ja, je klinkt ook heel gespannen.
2: Ja.
0: Jij wil denk ik heel erg graag naar Olivia Rodrigo toe.
2: Ja, zeker. Heel graag.
0: Heb je geprobeerd tickets te halen?
2: Ja.
0: Was dat iets van mogelijk?
2: Nee, alles weg voor je neus.
0: Ja, echt joh, bizar. En ben je ook zo'n type die dan echt met verschillende laptops en zo gaat klaarzitten? Dat deed ik vroeger altijd.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja, zeker.
0: En zelfs dat heeft niet gewerkt.
2: Nee.
0: Oei. Hey, en ze staat natuurlijk dan volgend jaar in maart in de Ziggo Dome. Er is nu natuurlijk Harry Styles in de arena. Daar staan mensen al sinds woensdag in de rij. Ben jij dan ook zo iemand die echt dagenlang in de rij zou staan? Of voor de beste plekken? Ja. Of denk jij, joh, zet mij maar lekker gewoon achteraan met een biertje. Dat ik lekker rustig aan de wc kan.
2: Nou, niet achteraan. En ik ga ook niet 3 dagen van tevoren daar staan. Maar...
0: Beetje de middenweg.
2: Ja, precies.
0: Heel goed. Hé, hey, ik ga jou niet langer in spanning houden, lieve Pien. Want je bent erbij!
2: Ja!
0: Ik hoor ook iemand meejuichen. Wie is dat?
2: Ja, dat zijn mijn moeder en mijn zus.
0: Ach, wat leuk zeg. En ja, je kan maar één iemand meenemen natuurlijk. Je krijgt 2 tickets. Wie gaat het worden? De moeder of de zus?
2: Ja, of mijn zus of een vriendin die ook fan is.
0: Oh nee, dat wordt nog ruzie thuis.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ga dat lekker samen uitvechten daar. In ieder geval heel erg veel plezier alvast. En zou ik maar even een liedje van haar draaien dan. Haar nieuwste, Drop Dead.
2: Zeker, super bedankt.
0: Goed zo, Pien. Ga ervan genieten.
2: Dank u wel.
0: Zo leuk, hè? Je zou het liefst ook iedereen die nu belt kaartjes willen geven. Maar dat kan niet. Maar vanavond wel nog een kans om bij Olivia Rodrigo te zijn.

0: Justin Jack Stel op 538 met de meest gestelde vraag in de slaapkamer. Turn the lights off. Hey, zometeen een nieuwe ronde Maakt of Kraak het. Ook hoor je de nieuwste Zara Larsson en ook Dua Lipa, Be The One, onderweg.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
3: Yes, komt-ie.
4: Hierbij verklaart de 538-ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538-barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
2: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
13: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
12: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
13: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
17: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
18: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
17: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
21: Honor the craving.
22: Domino's.
23: Schuren, afplakken, lakken.
24: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met een man die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. En Feyenoorder Ayasa Ueda is topscorer geworden van de Eredivisie. Hij maakte 25 doelpunten, 1 meer dan Sam Stijn, die vorig seizoen goed was voor 24 goals bij FC Twente. Ueda komt uit Japan, dat is de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK voetbal. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt, in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer door Flitsmeister met op de A12 een kleine vertraging tussen Arnhem en Oberhausen bij Duitsland. 8 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij Everdingen zijn wegwerkzaamheden. Daardoor 11 minuten vertraging. Eén controle dan op de A12 Arnhem richting Ede bij Arnhem op de rem bij 133.8.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi, terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Wauw. De mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen.

0: win dit weekend de allerlaatste kaarten voor Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
1: Julia van Rijendam.
2: Met zometeen Max en Andy Grammer, The Thing I Love, komt eraan na Alan Walker nu. Dit is Heartbreak Melody.

Even een gênante onthulling als radio-dj. Ik heb echt heel lang gedacht dat Max en Andy Grammer broers waren. Zeg maar, ik dacht gewoon dat het dan Max Grammer was en Andy Grammer. En samen Max en Andy Grammer. Maar Max is gewoon een losse Amerikaanse singsongwriter. En ja, Andy Grammer dus ook. Ja. Deze twee kan ik wel uit elkaar halen. Jonas Blue en Malive scoren de belangrijkste dance track deze week. De dance smash heet Edge of Desire. En hoort

Kensington en Living 4 op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. En onderdeel van 538 is ook One World Radio. En daar kun je ook naar luisteren in de app van Radio 538. Dat is zeg maar het radiostation van Tomorrowland. En dat heb ik wel eens aanstaan als ik me bijvoorbeeld ga klaarmaken voor een feestje of zo. En daar heb ik afgelopen week zo'n vet nummer ontdekt. En die wil ik zo meteen heel graag aan je voorstellen in Maak het of Kraak het. Maar eerst deze. Die is namelijk laatst al gemaakt in Maak het of Kraak het. En daarom nu op je radio de nieuwste Zara Larsson samen met Tyla. Dit is She Did It.

0: Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor op Radio 538. Hey, mocht jij van een goed festival houden, dan ga jij zo meteen heel blij worden van de track die in Maak of Kraak het zit. Want ik gok echt dat dit de festivalhit van de komende zomer gaat worden. Dit ga je echt overal horen, zometeen meer.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen, live your dreams.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
16: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor

Swiss DMC en Show Me Love op 538. Ja, mocht jij van een goed festival houden, dan ga jij heel blij worden van de track die ik zo meteen aan je ga voorstellen in Maak het of Kaak het. Ik luister wel eens naar One World Radio. Dat is zeg maar het radiostation van Tomorrowland. Dat is ook onderdeel van Radio 538. Kan je ook beluisteren in de app van 538. En dat luister ik wel eens als ik me ga klaarmaken voor een feestje of zo. En daar hoorde ik dan van de week zo'n banger voorbij komen dat ik dacht, ja, wacht even, dit wil ik ook aan jou voorstellen hier op Radio 538. Dus dat gaan we eigenlijk gewoon doen. Het is een Engels elektronisch duo. Ze heten Prospa. En nou ja, ze zijn al een tijdje bezig. En nu ineens lijken ze wel echt door te gaan breken met dus deze track samen met Clooney. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ik denk dat het echt de festivaltrack van deze zomer gaat worden. Denk jij dat ook? Vind je hem leuk? Dan stuur je hem maken. Denk je, nee, die mening deel ik niet met jou, Julia. Ook prima. Dan stuur je hem kraken. Laat maar weten in de app van 538. Dit is...

Ja, eerlijk. Je krijgt gewoon spontaan zin om een biertje open te trekken. En dat op zondagavond. De nieuwste Prospa en Clooney dus in Maakt of Kraakt. Free Your Mind. Wat vind je ervan? Vind je dit leuk? Wil je dit vaker horen op Radio 538? Dan stuur je hem maken. Denk je, nou, ik sla deze even over. Dan stuur je een kraak. En je weet wat we altijd zeggen. Typen is leuk. Inspreken is nog veel leuker. Want dan hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. Dus kom maar door. Maken of kraken in de app van 538. Hoor je zo meteen de uitslag.

0: Ja, ik vertelde je net al, ik zat van de week Tomorrowland One World Radio te luisteren. Dat is ook onderdeel van Radio 538. Dat kan je ook beluisteren in de app van 538. En toen hoorde ik deze klapper voorbij komen. En toen dacht ik, ja maar wacht eens even. Dit gaat volgens mij gewoon de festival zomerhit van dit jaar worden. Dus ik wil hem heel graag aan je voorstellen in Maak het of Kraak het. En je kan dan jouw stem en mening even geven daarover. Wil je hem vaker horen op Radio 538? Dan stuur je hem maken. Denk je, nou ik vind je heel aardig, maar ik sla deze even over. Dan stuur je een kraken. Je kan het inspreken, heeft ook jaren gedaan.
1: Hoi Julia, hallo. Wat een heerlijke track. Maken alsjeblieft.
0: Oké, genoteerd dan Marcel.
2: Julia, maken deze plaat. Het is een schitterend, mooi, lekker, rustig nummertje. En ik hou er wel van zulke nummertjes. Maken die al.
0: Hoppa.
2: Groetjes van Marcel Broeders.
0: Hebben we nog een andere Marcel?
3: Daar luister ik altijd heel graag naar One World Radio. En alles wat met Tomorrowland te maken heeft. Maar deze doet me een beetje aan de jaren 90 denken. Dus voor mij is dat een kraker. Sorry. Groetjes uit Newfield. Hoi hoi.
0: En we genoteerd dan nog een mening van Glenn.
4: Ja, dat was hem voor mij net niet. Dus lekker laten.
0: Oké, eentje doen nog.
5: Hey Julia, Doedie hier.
0: Doedie.
5: Goedenavond. Nou, ik vind het nu al een maker hoor. Knal hem er maar op.
0: Hoppa. Doedie, wat een waanzinnige naam heb jij. We gaan kijken wat hij heeft gedaan. Mede dankzij jouw stem is de nieuwste Prospa. Yes, hij is gemaakt en door jouw keuring heen gekomen. Dat betekent dat je hem sowieso volgende week zondagavond om 7:15 weer gaat horen hier bij 538. En wie je ook zo meteen gaat horen is Kilian. Met jouw kans op de laatste set kaarten voor Olivia Rodrigo. Veel plezier.

0: Alle info op 538.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Doe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
10: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
13: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
17: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
16: Vertrouwd sinds 1999.
18: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: 538 Nieuws.
20: 9 uur.
21: In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. En het programma Carrie op vrijdag van de NPO is de mist ingegaan met een gast. Die vertelde over zijn vrijwilligerswerk met jonge vluchtelingen, terwijl hij zich vroeger schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik. Er wordt ook verdacht van omkoping. Omroep Max vindt het zo erg dat de aflevering van internet is gehaald. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je op Flitspaars. Met een flits op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij Paarn 33.9. De A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9.1. En de A28 richting Zwolle bij Zwolle zelf 97.3. Veilige reis.
20: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
23: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
24: Dat wordt genieten.
22: Ja, dus. Aldi.
25: In dit weekend de allerlaatste kaarten voor
26: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
0: Zo, het zijn de laatste paar uurtjes van je weekend. Je gaat dan doorkomen met 538. Teddy Sims, Martin Gerber.

voor sommige mensen juist slecht nieuws. Want sommige mensen moeten echt veel niezen van fel zonlicht. Dat heet de zonne-niesreflex. Dus als jij de komende week buiten loopt, je de zon inkijkt en opeens keihard moet niezen. Nee, je bent niet gek, je bent ook niet ziek. Het is een veel voorkomend iets. Dus om alvast een klein beetje in de zonnestemming te komen, hoor je zo meteen Sun and Shining van X1 Ingrosso. Naar de favorite van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Arbeid ontvangen aankomende week. Hoorde je X-Wide en Cross op 538. Sun is shining. Hey, Kilio van Luijt hier. Wat ontzettend fijn dat je ook deze laatste paar uurtjes van je weekend wil doorkomen met de hits van 538.

0: Amy Winehouse bij 538. Je hoorde Valerie. Ik zie je al uit hier met zometeen muziek van Bruno Mars. Ook de nieuwste Direct komt eraan. En je hoort, aangezien het weer een lekker weer wordt, goede kans kan maken op een 538 barbecue.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Wat is nog logisch als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel? Nou, daar krijg ik nergens meer voor op. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
1: De 538 ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
15: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
16: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
15: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
14: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan... hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
23: Ah, chips.
22: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren.

hits. Je 538 met Topic en Fireball DML. Je hoorde Buddy. 538. Heb je al op je weerapp gekeken? Het mooie weer komt eraan. Lokaal was zelfs 28 graden, las ik. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ga natuurlijk gewoon de barbecue thuis weer aanslingeren. En mocht je nu denken, joh Kilian, hartstikke leuk en aardig zo'n barbecue, maar die heb ik helemaal niet. Zou ik eventjes extra goed opletten, want vanaf aankomende week, vanaf morgen zelfs al, in de 538 ochtendshow, jouw kans op een exclusieve 538 barbecue. Helemaal in de kleuren van 538 groen paars, zelfs een hele draaitafel staat erop. Dat kun je winnen zodra je de oproep hoort. Dan moet je bellen met de studio 0909 30538. En wie weet kun je aankomende week met 30 graden heerlijk barbecuen.

Direct bij 538. Je hoorde Won't Fall. Heb je wel eens een keer van de Chubby Bunny Challenge gehoord? Dat is zo'n challenge waarbij je zoveel mogelijk marshmallows in je mond probeert te stoppen zonder door te slikken. En ondertussen moet je dan steeds het woord Chubby Bunny uitspreken. Zodra je dat nog een beetje kan, dan gaat het nog goed, zeg maar. Ik zie hier net een filmpje van een meisje, Hannah Klerk uit Nieuw-Zeeland. Die nam dat zo serieus. Zij vestigde namelijk het wereldrecord door maar liefst 44 marshmallows tegelijk in haar mond te kunnen stoppen. Gelukkig gaat het om snoepjes, want anders hadden we deze marshmallow niet kunnen horen. Was een ver bruggetje, maar toch gemaakt. Marshmallow, hoor je nummer 538. Where we go.

0: Ariana Grande hebben 538. Je hoorde One Last Time op deze heerlijke zondagavond. Kilio van Luijten hier met zometeen nieuwe muziek van Roxy Dekker. Ook Sommer komt eraan. En zometeen jouw kans op het 538 slaapmasker in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
7: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: De hits van 538. Overal in Nederland.
9: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
8: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
9: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 538 Nieuws.
13: 10 uur.
14: In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is, aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A1 Apeldoorn Deventer bij Wilpen 93.4. En de A12 Utrecht Gouda bij Utrecht 57.9. Veilige reis.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe!
4: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag.
13: Woehoe!
4: En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: 538. Win dit weekend de allerlaatste kaarten voor
9: Olivia Rodrigo, live in de Ziggo Dome.
0: Ja, en zometeen, dit uur nog kans op die kaarten. Ook Roxy Dekker komt eraan. En eerst is dit Somber.

0: Daar willen David en Tyler bij 538. Je hoorde Talk To Me.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar? Is dat stelling 1, denk je? Het regelmatig eten van aardappels kan bijdragen aan een hoger IQ. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek blijkt, je moet elke 2 maanden op vakantie gaan... als je goed wil ontladen van je werk. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Daarmee kun je kans maken op het 538 slaapmasker. En dat doe ik omdat ik altijd een groot fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn van die feitjes waar je helemaal niks aan hebt. Maar toch is het ergens wel leuk om te weten. En zie daar dus Kilian's kansloze kennisquiz. En de vraag is dus eigenlijk heel simpel aan jou. Welke van de 2 is waar? Is dat dus stelling 1? Het regelmatig eten van aardappels kan bijdragen aan een hoger IQ. Dan heb je stelling 1 door via de F van 538. Of denk je, nou, stelling 2 is waar. Uit onderzoek blijkt, je moet elke 2 maanden op vakantie gaan... als je goed wil ontladen van je werk. Dan heb je stelling 2 door via de F van 538. Dus kom maar door, stelling 1 of stelling 2. En wie weet pak je zo meteen wel het 538 slaapmasker.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Het regelmatig eten van aardappels kan bijdragen aan een hoger IQ. Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek blijkt, je moet elke 2 maanden op vakantie gaan als je goed wil ontladen van je werk. Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 of stelling 2? Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1 of toch stelling 2.

0: nieuwste van Alok en Khalid bij 538. Je hoorde Dive Into Me.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, het regelmatig eten van aardappels kan bijdragen aan een hoger IQ? Of denk je dat stelling 2 waar is? Uit onderzoek blijkt, je moet elke 2 maanden op vakantie gaan als je goed wil ontladen van je werk. Je kunt het doorgeven via de app van 538. Dat doen we namelijk in Kilian's kansloze kennisquiz, die ik deze avond ga spelen met Walter. Walter, goedenavond.
3: Goedenavond, Kilian.
0: Jij klinkt aardig vrolijk.
3: Ja, dat ben ik toch ook.
0: Nou, lekker zeg. Ja, maar jij bent namelijk, ik heb me namelijk laten vertellen dat jij op Terschelling woont.
3: Ja, mag niet meer raden. Dat klopt, ja.
0: Ik moet je wel eerlijk bekennen, toen ik dat hoorde, dacht ik echt, dat zou me vreselijk moeten lijken om zo afgezonderd te wonen van de rest van de wereld. Want zo voelt het voor mij een beetje.
3: Ah, nee hoor, het is heerlijk. Alles is rustig. Fietsen staan hier nog niet op slot buiten. En ja, het is prachtig.
0: Maar wat voor werk doe jij, Walter?
3: Ik help meestal met computers en in de weekenden zit ik in de fietsverhuur.
0: Oké. Okay.
3: Dus steep net op, hè, dat hebben de meren hier.
0: Ja, ik wou net zeggen, want je kunt ook niet zo makkelijk van het eiland af als je even wil werken.
3: Nee, maar dat doe ik niet, hè.
0: Ja, precies.
3: Dus ja, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk is de schelling een beetje voor en door ons, zeg maar.
3: Ja, precies. Nou, zeker.
0: En jij was nu lekker aan het wandelen op het strand daar. Hoe is het weer daar?
3: Ja, joh, het is een beetje donker, maar het is prachtig. Het is niet koud, als je een beetje doorloopt.
0: Nou,
3: het is,
0: lekker zeg.
3: Heerlijk. En droog natuurlijk. Dus, ja.
0: Klinkt goed, Walter.
3: Even mijn hoofd leeg hebben. Dat scheelt met afstand nemen van je werk. Om bij de stelling te blijven.
0: Daarover gesproken, inderdaad. Stelling 1 is: het regelmatig eten van aardappels kan bijdragen aan een hoger IQ. En stelling 2 was: uit onderzoek blijkt, je moet maar elke 2 maanden op vakantie gaan als je goed wil ontladen van je werk. Ah, ik wil niet weer raden, Walter, maar voor welke stelling ga jij?
3: Ja, ik ga toch voor 2.
0: Jij gaat toch voor stelling 2, en waarom?
3: Ja, weet je. Dat met die aardappels heeft bij mij niet gewerkt, dus het zal wel 2 zijn.
0: Walter, je hebt het hartstikke goed, jongen.
3: Tom, dankjewel. Leuk.
0: Ja, uit onderzoek blijkt inderdaad. Ja, het is natuurlijk op zich wel logisch. Hè. Als je veel werkt zonder pauzes, dan stapelt de stress zich op. Dus onderzoekers die hebben uiteindelijk gekeken. Joh, je moet regelmatig er eventjes tussenuit. Uit onderzoek is gebleken, als je op vakantie bent geweest en je komt terug, dan voel je je natuurlijk hartstikke fantastisch. Dat kun je waarschijnlijk wel beamen, Walter.
3: Ja.
0: Alleen het nadeel is natuurlijk een beetje, ja, ik heb dat vaak als ik zondag thuis kom en ik moet maandag weer aan het werk, dan voelt het dinsdag alsof ik nooit ben weg geweest.
3: Nee, ja, dat ken ik.
0: Dus die stress die stapelt zich uiteindelijk weer op. En toen hebben uiteindelijk die onderzoekers de constatering gemaakt dat je elke 2 maanden eventjes mentaal afstand moet nemen van je werk. En dat kan het beste als je gewoon op vakantie gaat.
3: Ja, prachtig. Ja, en hier wonen scheelt ook, hè. Ik ga iedere avond een rondje lopen, dus...
0: Ja, precies. Maar goed, ik zit er even te bedenken. In de zomermaanden is het natuurlijk hartstikke druk. Dus jij kan niet even elke 2 maanden tussenuit als je met die fietsverhuur moet zitten daar.
3: Nee, joh, maar s'avonds een rondje lopen, joh. Er zijn nog stadrustige plekken in de drukke periode. Daar koel je helemaal vanaf. Kan je er weer een dag tegen.
0: Okay. Best een goedkope vakantie dan.
3: Ja, toch? Ja, vind ik ook.
0: Walter, het slaapmasker komt je kant op, jongen. Fijne dag nog.
3: Ja, top, dankjewel.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: Rave 538, je hoorde Where is my husband? Hey, zometeen op 538 een heerlijke classic van Three Doors Down. Ook de nieuwste Shakira komt eraan. En kun je een klein geheimtje bewaren? Binnen nu en een half uur jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: volgende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
4: Tango?
3: Huh?
4: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
8: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika. Paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
10: Ja, dus. Aldi.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
16: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes, 10 cheesy sticks en lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
17: 538. Kilian van Luit.
18: Met zometeen kans op kaarten voor Olivia Rodrigo. Eerst Calvin Harris.

0: Jan Smit en Nou Horn bij 538. Je hoorde Drive Safe.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: Dit hele weekend heb je al een kans kunnen maken op tickets voor Olivia Rodrigo. Ze staat namelijk op 23 maart in de Ziggo Dome volgend jaar. Is inmiddels helemaal uitverkocht. De kaartverkoop ging echt razendsnel. Dus dat betekent dat je er niet meer heen kan. Maar gelukkig is dat natuurlijk nog altijd 538. Wij hebben hier de laatste kaarten voor je liggen. En met de laatste kaarten bedoel ik ook echt de allerlaatste kaarten. Als je zometeen de oproep hoort, dan moet je bellen met de studio 0909-30538. Dan gaan we op zoek naar beller 102. Ben je beller 102, dan ben jij 2 tickets voor het concert. En, klein geheimtje, binnen nu en 3 minuten jouw kans. Dus hou de telefoon in de aanslag.

0: Ga naar Olivia Rodrigo.
1: Live in Ziggo-Dome.
0: Bel nu 0909 30538.
2: Als je erbij wil zijn bij het concert van Olivia Rodrigo, is dit je allerlaatste kans. Bel naar 0909 30538. Kom je zometeen in de uitzending als bellen 102. Dan ga je er vandoor met twee tickets. 0909 30538.

0: uur op een 538. Je hoorde Zoo.
1: Met 538 naar Olivia Rodrigo.
0: Hey Emma, groot fan of niet?
2: Ja, ik ben echt mega groot fan. Ik ben vanaf, zeg maar, toen zij in High School Musical speelde, sindsdien ben ik al fan. Zeg maar ook de oude nummers.
0: Heeft ze daarin gespeeld? Ja, ik heb geen idee, joh.
2: Ja, ja, daarmee is ze groot geworden.
0: Oh, en toen is ze dus liedjes gaan maken?
2: Ja.
0: En toen was jij al groot fan. En dat uitzicht ook met posters op de slaapkamer, fan art maken en dat soort dingen?
2: Nee, zo erg is het niet. En,
0: Nou, dan gaan we even door naar de volgende. Nee, tuurlijk niet. Emma, je bent bellen 102!
2: Oh mijn god! Dat is echt fantastisch!
0: Emma, hoe is het met je hartslag nu?
2: Ja, hoi. Ja, ik ben echt, oh mijn god, ik had het echt zo niet verwacht.
0: Gefeliciteerd Emma, jij wint 2 kaarten voor het concert van Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome in Amsterdam!
2: Ja, dankjewel! Oh mijn god, dit is echt fantastisch.
0: Wie ga je meenemen?
2: Mijn vriend. We zijn vorig jaar ook samen geweest, dus deze keer weer.
0: Oh, wat een leuke date zeg. Nou, veel plezier!
2: Dankjewel!

0: van 538. Je hoorde Miles Away. Hey, zometeen het laatste uurtje van je zondag. Je gaat hem doorkomen met de hits van 538. Onder andere de nieuwste Afrojack. Ook Taylor Swift komt eraan. En je hoort waarom het soms beter is om zonder kussen te slapen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt alleen vandaag nog.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando. Sinds 1965.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
17: 538 Nieuws.
18: 11 uur.
19: In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948... toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En de 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Zo willen ze voorkomen dat ze er over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
4: Dan 5 uur het verkeer voor de Flitsmeister. Nog een aantal snelheidscontroles gemeld op de A-wegen. Dankjewel voor het opletten en het doorgeven ervoor. Eerst de A1 Apeldoorn-Deventer bij Wilp 93.3. Dan de A15 richting Rotterdam bij Alblasserdam 75.0. Nog een keer de A15 in de richting van Rotterdam bij Hendrik Ido Ambacht 73.4. Dan de A28 Zolle-Meppel bij Roeveen 105.7. En dan nog 2 op de A73. De eerste in de richting van Venray bij Nijmegen 103.7. Op diezelfde weg dus richting Venlo bij Venlo zelf 42.8.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
20: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: 538 Radio 538.
25: Deze week de 538 Ibiza Week. Vind jouw droomtrip voor twee naar Ibiza.
4: Moet je nou eigenlijk slapen met of zonder kussen? Het antwoord hoor je zo meteen ook. Taylor Swift komt eraan aan Martin Garrix.

De nieuwste van Taylor Swift van 538. Je hoorde Elizabeth Taylor. Zo, Kilio van Uit hier in het laatste uurtje van je weekend. Misschien lig je inmiddels al wel lekker op bed, of ga je zo meteen eindelijk na een heerlijke lange dag slapen. Slaap je dan met of zonder kussen? Klinkt misschien een beetje als een stomme vraag. Tuurlijk slaap ik met een kussen, dat was mijn eerste reactie. Maar uit onderzoek blijkt dat het echt verrassend verdeeld is. Vooral over of het goed voor je is of niet. Artsen zeggen namelijk dat het zijslapers, die hebben juist een kussen nodig voor hun nek, dat het extra steun biedt. Maar als je op je buik slaapt, moet je eigenlijk helemaal geen kussen gebruiken. Maar dat is namelijk heel erg, dat werkt heel erg averechts. Daar krijg je echt nekpijn van en dat soort dingen. Dus als je straks je drie keer weer omdraait om je juiste slaaphouding te vinden, omdat je nog steeds niet lekker ligt, misschien ligt het gewoon aan je kussen. Slaap lekker zo meteen, ja. Het laatste uurtje, je gaat het doorkomen met de hits van 538. David Guetta, Kensington, ze komen eraan. En eerst de nieuwste van de Afrojack.

hoor. Hey, Kidio van Luit hier, laten we eerlijk zijn. Ben je die regen inmiddels ook al helemaal zat? Ja, wij hier bij 538 ook zeker. En daarom deze week een reis naar Ibiza te winnen. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen.

0: ben je hier ook zo aan toe. Heerlijk op zo'n strand liggen. Een graadje of 25, 26. Je voelt de zon op je huid branden. Je ruikt alleen nog maar de geur van zonnebrand. En het enige wat je hoeft te bedenken is... joh, ga ik vanavond naar Armin van Buuren? Of toch naar David Guetta?
1: De 538 Ibiza Week.
0: Nee, je bent nog niet aan het dromen. Het is exact wat we gaan doen aan de komende week hier op 538. Je kan namelijk een zonnige trip winnen voor twee personen naar Party Island Ibiza. En ze noemen het natuurlijk niet van niks Party Island Ibiza. Want ze hebben daar twee waanzinnig grote clubs. Club Ushuaia en Club Universe. Waar onder andere David Guetta en Armin van Buuren gaan optreden. En daar ben je ook nog een keer toegang tot. Zeg je nou, dat lijkt me iets. Dan zou ik de telefoon echt in de aanslag houden op het nummer 0909-30538. Want hoor je dan vanaf morgen de oproep, dan moet je dus bellen. En dan win jij een zonnige trip voor twee personen naar Party Island Ibiza. En dan zie je David Guetta, hartstikke live.

0: Dennis en Camille Cabello op 538. Je hoorde Señorita. En zometeen op 538 muziek van Olivia Dean. Ook de nieuwste Samuel Welton komt eraan. En je hoort een track waar er nogal een behoorlijke conspiracy theory achter zit. Hoe dat zit hoor je zometeen.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vertrouwd sinds 1999.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Vertrouwd sinds 1999.
7: Ja, Rick, geef hem maar een flinke beuk.
8: Yes, komt-ie.
4: Hierbij verklaart de 538 Ochtendshow het barbecue-seizoen voor geopend. Luister komende week vanaf 6 uur 's ochtends. Raad welke zomerhit op de grill ligt. En win een exclusieve 538 barbecue van Apollyon. Check 538.nl.
9: Hey Tim, draai anders nog even wat van de Spice Girls.
10: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: 538. Kilian van Luijt.
0: Met zometeen muziek van Miley Cyrus. Ook Olivia Dean komt eraan. Max en Annie Grammer.

0: Hey, geloof jij in een complottheorie? Ja, ik normaal gesproken niet, maar als je het met mij gaat hebben over de moord op John F. Kennedy, dan kan ik nog wel even een paar uur met je doorpraten. Gerucht gaat dus natuurlijk dat die Harvey Lee Oswald niet alleen heeft gehandeld, dat er veel meer mensen betrokken bij zijn geweest. En ik moet je eerlijk zeggen, hoe meer ik daarover heb gelezen en hoe meer ik daar podcasts bijvoorbeeld door volg, hoe meer ik dat eigenlijk geloof. En ik ben niet de enige, want er zijn veel meer mensen die echt in bijzondere complottheorieën geloven. Dat bijvoorbeeld aliens ons bekijken, dat het universum met elkaar verbonden is en dat soort dingen. Maar ook bij Cygnus X, Superstring, ga je zo meteen horen. Ook daar zit er een beetje zo'n vibe achter. De titel verwijst namelijk naar een Superstring-theorie uit de natuurkunde. En ik zou je met plezier willen uitleggen hoe dat allemaal zit. Maar als ik alleen op ChatGPT kijk, dan krijg ik een uitleg van ongeveer 10 pagina's. Dus dat ga ik je helemaal aandoen. Maar het komt er een beetje op neer dat ze de natuurkunde een beetje in twijfel trekken. Natuurlijk best diep voor een dance track, maar laten we eerlijk zijn, als er gewoon een beat onder zit, wil ik er best aan luisteren, toch? Cygnus X, Superstring komt er zo meteen aan. En eerst de nieuwste van Lil Kleine en Samuel Welton.
1: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we zijn

jouw hits. Jouw 538 met Cygnus X. Je hoorde Superstrings. Mocht je momenteel een klein beetje zwaar hebben, omdat je net bent begonnen aan je avonddienst. Of je nachtdienst. Geen probleem. De Dance Mash komt eraan. En eerst Olivia Dean.

dancefeest deze week van Jealous Blue. Je hoorde Edge of Desire. Nou, laten we eerlijk zijn, hiermee gaan we deze heerlijke nacht wel doorkomen. Daarom zometeen na 12 uur op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere Kelly en Nelly voorbij komen. Ook de nieuwste van Bieber X is onderweg voor je. En vanaf 6 uur weer de 538 ochtendshow, waar je deze ochtend kans kan maken op een barbecue. New truck.

0: mee Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldden ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De twee landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En een grote asteroïde scheert morgenavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan maandag rond 11:50 misschien een glimp opvangen. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
10: Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 1 uur.
2: Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Deze week de 538 Ibiza Week.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En in het Brabantse Tilburg werd vandaag gezocht naar de allerlangzaamste fietser, meldt Omroep Brabant. Tijdens een wedstrijd slowbiking moesten deelnemers juist zo langzaam mogelijk een parcours